0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Trije Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Benny Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Gietsjerk binnen woensdag kwart het tien twa stritten ontrommen na een gaslek onder de Simke Kloosterman stritten. Bij werkzaamheden waard er een haardgasleiding rekken. Neffens de brandwacht moesten zo'n 15 bewenners tijdelijk hun woning verlitten. Meerdere politie-eenheden en de brandwacht kwamen gauw te plak. Netbeheerder Stedin had de leiding afsletten met een speciale ballon, waarna de situatie gauw onder controle wie. De brandwacht had metingen dien en daarna is het gebied weer veilig verklaren. Bewenners binnen intussen werd thuis. Wie neemt burgemeester Anja Haga van Dansemendiel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV NOF-programma in Peteer. Haga zei het wel met klam dat ze net solliciteerde naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarover ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei het een soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal maat. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al komt ze daar terug haar werk net altijd onta. De bekerfinale van FC Sterhuisterveen geert waans de jong net terug. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsversterren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhuisterveen zou waans de jong in Haren de bekerfinale spieletje in HZVV. De ploeg ging hem kleed voor de finale na oefeningen op onder meer PKC 83, Drachtster Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nice van het versterren het onkamer is binnen de vereniging. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Ons af hier het streek nice. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens jou een diegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
4: Informerend en actueel.
0: RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
3: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
2: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
3: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje maar in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
14: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachten direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashi L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
15: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
16: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
15: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
16: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
13: WOQS.nl.
17: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
13: WOQS.nl.
19: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
20: en Opel.
21: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
19: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Mijn Toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
5: Oeh.
4: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
5: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
4: Raadsma?
5: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
6: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
7: Schoorsteenvegen Friesland. In de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
9: Thema, liefde in actie.
8: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
9: Jong en Oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
10: Wist deze weekend een stoere bouwradio winnen?
11: Om oeral naar uw haarkje te kim.
10: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
12: Gereedschap. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
13: Dit is RTV NOF.
14: Mijn no. Naar het weekend.

0: minuten over 7. Tino Martin en hou me vast hier bij de streekomroep, lieve vrienden.
1: Op naar het weekend.
0: Op naar het weekend met de temperaturen zo'n 7 graden nu op de klok. Hier in Sruisterveen of in Dokkum of Holwerd, waar je ook maar bent. In een prachtige kolom misschien wel. De temperatuur zal een beetje schommelen tussen de 7 en de 10 graden vandaag. Het blijft ook een beetje bewolkt en hier en daar misschien een bui. Nu schijnt de zon nog, maar toch komt er straks veel bewolking binnendrijven. Straks heb ik voor je het uitgebreide weekend weerbericht heb ik meegenomen, vrienden, voor je. En dat zometeen om 1:30. Ook het streeknijs natuurlijk. En het keuzemoment, hè. Twee leuke liedjes. Twee leuke plaatjes waar je uit kan kiezen. Kun je op stemmen? Het hoeft niet, maar het mag. Dat kan, kun je gewoon een berichtje sturen. Zometeen krijg je van mij alle informatie om het weer te kunnen bereiken. Maar laten we maar snel beginnen op deze vrijdag 15 mei. Misschien heb je wel een vrije dag. Slaap je even uit. Ga je rustig snoezen en wakker worden.
1: RTV NOF.
0: Want heel veel mensen die hebben toch wel een heel lang weekend, hè? Gisteren al vrij gehad met hemelvaart natuurlijk. En ook de vrijdag er meestal achteraan gekoppeld. Maar toch zijn er altijd een categorie mensen die wel gewoon aan het werk moeten. Nou, heel veel sterkte. Probeer je een hart onder de riem te steken. Een beetje door de tijd te slepen. Een beetje voor te bereiden op jouw weekend. Dit is vrijdag met Op naar het weekend hier bij RTV NOF.

0: 16 minuten over 7, Martika op de antenne. Toy Soldier. Dit zijn de hits die je meezingt en die herinnert natuurlijk van de jaren 80. Wat een tijd was dat. En ook de jaren 90 komt zeker voor voorbij. En ook de nieuwe liedjes heb ik voor je meegenomen. En die hoor je zometeen ook zeker voorbij komen op de zender.
1: Nice van de redactie.
0: Ja, en mocht je nog een plaatje missen of zo, je mag me altijd even contacten. Je mag me altijd even mailen. peter.visser@rtvnof.nl. Of je stuurt gewoon een WhatsApp berichtje of een telefoontje naar 0511-44-1202. Streeknice, want er komt ook heel veel nieuws komt er voorbij. Ook dankzij jullie natuurlijk. Nogmaals, dankjewel ervoor. Je denkt goed mee op de andere kant van de radio. Als je denkt van dit is nieuws, stuur een foto met een kleine bericht even naar de studio. En help ons, de meiden en de heren van de redactie, om ons mooi nieuws op onze site te zetten. Op onze social media's kanalen. En natuurlijk het televisiekanaal niet te vergeten. Ook de boeren zijn massaal naar het provinciehuis geweest vanwege de bestrijdingsmiddelen. Dat heb je allemaal wel een beetje kunnen volgen natuurlijk, dat de boeren onder vuur liggen. Ook in Leeuwarden-Holwert, de akkerbouwers zijn woensdagavond massaal afgekomen op een discussie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de natuurgebieden. Het is een groot probleem, lijkt het. Zo lijkt het. De grote commissiezaal van de provinciestaat in provinciale staat in Leeuwarden was te klein. En een grote groep moest dus ook het gebeuren op afstand in een andere ruimte volgen. De burenorganisatie of de boerenorganisatie LTO had hen dan ook opgeroepen om te komen, want er staat wel heel wat op het spel natuurlijk. Ja, ik verbaas me er ook altijd wel een beetje over, de ophef over de boeren. Want ik rijd dan wel eens naar het zuiden en dat soort dingen, dan kom ik door hele grote steden. En dan zie ik een massaal grote fabrieksterreinen met heel veel rook en ellende en bende. Dan denk je, jeetje, hier wil je toch niet wonen. En dan kom je naar Drenthe, Friesland en dan zie je die grote weiden met een boer en een trekker erop. Denk je, nou, is dit nou dan zo erg? Erger dan wat er in die steden en daaromheen in de Randstad allemaal gebeurt, jongens. Laat het wel een beetje nuanceren zo nu en dan. Het hele bericht kun je nalezen op die mooie site van ons, rtvnof.nl. Heb je ook nieuws, laat het zeker even weten dan, vrienden. Hè? Je mag het gewoon even mailen naar nieuws@rtvnof.nl. Dan komt er wel binnen, wordt het even geselecteerd door de heren en dames van de redactie. Ook is er morgen natuurlijk weer Roemwijs Sport te volgen op de zaterdag. Opnieuw het amateurvoetbal in Noordoost-Friesland. Zaterdag van een uur of twee weer live uitzending van Roemwijs Sport te horen op RTV-NOF uiteraard. Verslaggevers gaan dan in de regio weer op het pad. En misschien kom je ze wel tegen bij de voetbalvelden allemaal. Of wat voor sport er ook maar is. En dan staan ze te woord, doen een leuk grapje en dat soort dingen. En dan maakt het leuke radio. Dus hou je voor sport morgenmiddag tussen vanaf twee uur dus. Veel meer leuke programma's hier bij de Streekomroep. Ik raad je dan aan om even te kijken op de site rtvnof.nl. Dan krijg je de hele programmering, kun je nalezen. En heb je wat gemist, dan kun je het ook gewoon uitzending gemist aanklikken. En dan ben je weer helemaal op de hoogte met jouw favoriete programma. Zometeen het keuzemoment, twee leuke liedjes op rij gezet. Laat ik aan je horen. Het Streeknijs heb ik meegenomen. En natuurlijk het weekends weerbericht.
1: Altijd actueel. RTV NOF.
0: Maar binnen dat alles en om dat alles heen, ook heel veel leuke muziek uit de jaren 80, 90. En ik zei het al, ook de hits van nu komen zeker voorbij. Dit is een liedje die me altijd herinnert aan de danstijd. Dat toen ik nog op stap ging, toen ik nog jong was en toen ik nog heel veel haar op mijn hoofd had. Toen gingen we helemaal los op dit liedje. Brother Louie van Modern Talking.

0: Johnny Logan, Hold Me Now. Wat kan ik zeggen als woorden niet genoeg zijn? Nou, stilte zegt soms meer dan 1000 woorden, zeggen ze wel eens.
1: Het keuzemoment.
0: Ja, soms moet je je ook een keer stilhouden gewoon, hè. Je hoeft niet altijd te praten en een mening te hebben natuurlijk. Dat is een beetje de essentie van een verhaal. Het keuzemoment. Je kan weer kiezen tussen twee leuke liedjes. Ik heb ze weer op rij gezet voor vandaag op deze vrijdag 15 mei. Kun je kiezen uit keuze A en dat is van Mart Hoogkamer. En ik ga weer zwemmen om een klein beetje dat zomersgevoel te pakken te krijgen. Straks heb ik voor jou het uitgebreide weekendweerbericht. En ook volgende week schijnt ook de temperatuur omhoog te gaan. Want we hebben steeds een koude noorden-oostenwind erbij. En dat is echt niet prettig. Gisteren liep ik nog in op de markt in Buitenpost. Hey, op Hemelvaart. Misschien ben je er ook wel geweest. Misschien hebben we nog gepraat met z'n allen. Het zou best kunnen. Maar toen was het best wel fris. En ook zo hier en daar een spettertje tussendoor. Dat was echt niet lekker zonder jas te lopen. Maar het keuzemoment. Even, we houden in bij de dagelijkse dingen, zeg maar, die we moeten afronden. Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen. Dat is dit liedje.

echt wel een gigantische hit van hem geweest natuurlijk, hè. En er wordt nog veel gedraaid ook. Goeie zanger, hè. Mart Hoogkamer dus. Keuze A voor vandaag op deze vrijdag 15 mei. Oh, je gaat door voor het liedje Keuze B van Maggie McNeil. En terug naar de kust. Goede tekst trouwens, hoor.

0: Ook weer eens mooi om te horen zo op de zender, hè? Prachtig. Keuze B dus, Maggie McNeil. Terug naar de keuze B. Je mag het weer laten horen. 0511-44-1202. Keuze A is dan voor Mart Hoogkamer. En keuze B is Maggie McNeil en Terug naar de kust. En dan gaan we ook heel eind terug in de tijd. 1976, vrienden.
1: Uit Noordoost-Friesland.
2: Dit is RTV NOF.
0: Zometeen heb ik leuke hits uit de jaren 90 nog voor je bij klaarstaan. Die ga ik voor je draaien. Maar dit is een liedje. Dat is samen met Nicole en Bisschen Frieden. Die ken je nog wel, denk ik. Hè? En Johnny Bolk hebben samen een liedje gemaakt. En dat is wel een idioot liedje. Zo heet hij dan ook. Maar best wel eens even grappig om te draaien. Zoals op de vrijdag. 2 minuten voor 7:30, vrienden. Zometeen het streeknijs voor je.

0: van het Waad.
1: RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Gietsjerk binnen woensdag kwartier twa stritten ontrommen na een gaslek onder de Simke Kloosterman stritten. Bij werkzaamheden waart er een haardgasleiding rekken. Neffens de brandwacht moesten zo'n 15 bewenners tijdelijk hun woning verlitten. Meerdere politie-eenheden en de brandwacht kwamen gauw te plak. Netbeheerder Stedin had de leiding afsletten met een speciale ballon, waarna de situatie gauw onder controle wie. De brandwacht had metingen dienen en daarna is het gebied weer veilig verklaren. Bewenners binnen intussen weer thuis. Wie neemt het burgemeester aan je Haga van Dansemeriel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV NOF-programma in Peteer. Haga zei het wel met klam dat ze net solliciteren naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarover ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei het een soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal maat. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al kon ze daar terug haar werk net altijd onta. De bekerfinale van FC Sterhuisterveen geert was de jong net terug. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsversterren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhuisterveen zo was de jong in Haren de bekerfinale spieliertje in HZVV. De ploeg ging hem kleed voor de finale na oefeningen op onder meer PKC 83, Drachtse Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nice van het versterren het onkam is binnen de Vriening. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke dijta.
3: Tot zover Ben de Jager. Verder ook vandaag meer updates wat het Streeknijs betreft. En Ben zei het al, heb je tips? Laat dat ons weten.
1: RTV NOF Waarberjocht.
3: Als je nu naar buiten kijkt, nou, tenminste hier in de Westreen schijnt zo nu en dan de zon nog. Verderop in het prachtige streek van ons Noord-Oost-Friesland en verder buiten natuurlijk, bij Holwert of Harkema of Kolm of waar je ook maar bent in Tietjerk, zal het misschien bewolkt zijn en er komt meer bewolking binnendrijven. De temperatuur blijft ook een beetje bij de 7 tot 10 graden. Kijk er voorzichtig naar de zaterdag 16 mei. Meer ruimte voor de zon, de temperatuur blijft ook een beetje bij de 12 graden en ook de wind die blijft er ook een beetje bij. Dus dat is helaas pindakaas. En ook de zondag, meer regen nog, de temperatuur gaat wel ietsjes al omhoog. De wind die gaat een beetje draaien, vandaar ook die temperatuurstijging. En ook de maandag, dinsdag, een beetje meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat langzamerhand omhoog naar de 16, 17 graden. Dat de temperatuur gaat stijgen, maar toch nog wel heel veel regen komt ons voorbij drijven, zeg maar. Ook het weekend nog, dus ja. Veel mooier als dat kan ik het echt niet maken vandaag.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: Altijd actueel. RTV NOF.
1: Peter Visser.
0: Op naar het weekend.
3: Ja, zo is het. Met z'n allen gaan we op naar het weekend. Ik probeer je een beetje voor te bereiden. Om deze vrijdag erbij te betrekken dat jouw weekend ietsjes langer wordt. En misschien heb je al een heel lang weekend, hè? Want heel veel Friezen om ons heen die hebben al de donderdag vrij, gisteren vandaag vrij en dan de zaterdag en de zondag nog. Dus 4 dagen op een rij, lekker vrij. Heerlijk, wat een lekker lang weekend. Maar mocht je dat nou mislopen, moet je toch vandaag werken. Ga er in ieder geval een fijne dag van maken natuurlijk. Ik probeer je een beetje voor te bereiden, een beetje mee te slepen in het weekend vibe.

Make love, not war. En het is oh zo actueel natuurlijk. Hè? Maak liefde. Heb elkaar liefde en geen oorlog. Want wat een ellende om ons heen, lieve vrienden. Verschrikkelijk toch allemaal. Hè? Laten we een beetje dichter bij huis houden. Laten we gewoon gezellig houden hier in Noord-Friesland. Gisteren op de markt. Duizenden bezoekers. En wat een gezelligheid. En wat was het een leuke sfeer daar gisteren.

10 minuten voor 8 op de streekomroep. En dan is het de hoogste tijd om uit bed te komen, zeg maar. Ik kan me ook voorstellen, hoor, je vrije vrijdag misschien wel. Extra lang weekend. En dan ga je gewoon weer wat snoezen. Ga je rustig aan doen. Even lekker uitslapen. Een uurtje langer dan normaal. Heerlijk. Ik zou het ook gedaan hebben. Als ik vrij had natuurlijk. Maar ik moest hier om... Moest. Het is geen moeten hier bij de radio natuurlijk. Het is gewoon een fantastisch werk wat je mag doen. Het is, ik zie het helemaal niet als werk of zo. Het is gewoon één grote hobby wat je hier hebt. Dat sowieso. In ieder geval, ga rustig wakker worden. Ga het op je eigen tempo doen. Ga een kop koffie nemen, een bakje thee, een broodje of een beschuitje met wat aardbeidjes. Heerlijk. Gisteren nog gehaald misschien van de markt in Buitenpoort. Zou best kunnen, hè. En we gaan zo op naar het nieuws en naar de boodschappen. Gaan we op naar het tweede deel. Op naar het weekend.

Zes minuten voor acht, zometeen het streeknieuws, het landelijke nieuws en de boodschappen heb ik voor je. En na dat alles heb ik dit liedje klaarstaan van Emma Heesters en Rolf Sanchez. Conito.

0: zijn hier.
1: Wat is dat, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
7: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
9: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
11: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
10: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
11: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? depannenkoektrein.nl.
14: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeesje maar in beëining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
19: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
20: Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen, heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij twee woningen werd er ruiten ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen ingesteld na ernstige wanordelijkheden eerder deze week, waarbij onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis werden gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent, terwijl voor een tegendemonstratie ruimte was gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. In Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. De finale is morgenavond. Uit protest doen Nederland, Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië niet mee. Zij willen namelijk dat Israël niet meedoet. En er wordt nog steeds gezocht naar de Nederlandse wandelaar op Saba. De lokale overheid liet gisteravond weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. De ervaren wandelaar raakte woensdag vermist tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
21: U
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconi Straat 3 in Buitenpost.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
4: Dat wie toen, noem ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
6: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
8: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
9: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
11: Thema, liefde in actie.
10: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
11: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
12: Wist deze weekend een stoere bouwradio winnen?
13: Om oeral naar huis harkje te kim.
12: Gin dan ook naar de RTV-NOF-app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
14: Gereedschap. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
15: Dit is RTV-NOF.
16: Mijn no, op naar het weekend.

0: Zangeres Emma Heesters en Rolf Sanchez met het fantastische plaatje. Als startplaat voor het tweede deel, zometeen heb ik voor je de ontknopingtuur van het keuzemoment. Je hebt nog zo'n 30 minuten om te stemmen. Ik laat ook die fragmenten nog zeker wel even naar je horen, mocht je dat gemist hebben. Het zou best kunnen, dus als je wat later ingeschakeld bent. Ik kan me ook voorstellen op deze vrije dag die je misschien wel hebt, dat je gewoon een uurtje langer op je bed gaat of blijft liggen. Kan ik me helemaal voorstellen. Alle begrippen voor natuurlijk. Sowieso. Maar het zijn toch ook een hele categorie mensen die luisteren nu en die zijn gewoon aan het werken. Dat gaat gewoon allemaal door ook bij bepaalde beroepen. Zeker. En ik probeer je een klein beetje voor te bereiden. Dus heb je leuke suggesties? Een leuk liedje die je nog mist in de playlist? Geef het straks even door. Dan wie weet zet ik hem gewoon in je lijst en heb je nog een jarige. Kijk in je smartphone of op de kalender, in de toilet, in de wc. Misschien heb je iemand gemist en denk je, oh jee, ja, die is jarig. Misschien is het leuk hem of haar te feliciteren op de radio. Laat het maar weten, lieve vrienden. We gaan beginnen aan het tweede deel, vrijdag 15 mei.
1: RTV NOS.
0: Het is nou wat buiig in Noordoost-Friesland en dat blijft ook zo, want het komt allemaal binnenstromen van het noordwesten, zeg maar. En de hele dag een beetje buiig, dus een fantastische dag. Qua weer wordt het zeker niet en het wordt ook niet warmer dan zo'n 12 graden. Yes.
2: Yo, listen.
0: Ja, listen up. Het blue, dabbedien. Nou, zo'n blauwe lucht wordt er vandaag niet, hè. Zometeen leuke Nederlandstalige hits voor je. Maar ook deze heb ik meegenomen. Eiffel,

0: Weekend.
1: Peter Visser, ontjoggen oeren. Nijs, muziek en waar uit de streek. Noffelijk wekker worden, mij RTV NOF.

0: 14 minuten over 8. Zeg ik 15 minuten over 8 tot inmiddels. Hier op de Noord-Oost-Friesland. Nieuwszender van Noord-Friesland. Dus heb je nieuws, laat het ook zeker even weten. Straks heb ik voor je het streeknijs. Staat weer voor je klaar met Ben de Jager. Maar ook heel veel andere leuke weetjes natuurlijk die je te weten komt hier bij de radio. Hè. Volg ons op de site rtvnof.nl of gewoon op de socials. Of nog beter misschien download onze app. En dan kan je ook nog leuke bouwradio winnen als je het codewoord even hoort. Hoor ik zo net in het nieuws. Dus hou het in de gaten.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment. Je kan weer stemmen. En dat kan op twee fantastische liedjes als je het mij vraagt. Als het aan mij zou liggen, zou ik ze alle twee wel kunnen draaien. Daar gaat het niet om, maar ja, het is een keuze. Hè? Dus het enige wat ik aan jou vraag, dat je even wil luisteren en dat je misschien een stem wil uitbrengen. Dat zou best kunnen. Keuze A is dit keer voor Mart Hoogkamer. En Ik ga zwemmen. Het is natuurlijk een beetje een klassieker van hem. Het is een van zijn grootste hits. Maar ik vind het wel een leuk liedje misschien om toch een beetje die zomerse, het zomergevoel een beetje naar boven te krijgen, zeg maar, ondanks het weer. Volgende week gaan de temperaturen wel omhoog, hebben we net kunnen horen, dat wel. Maar straks heb ik het uitgebreide weekend weerbericht voor je. Dus kijken we nog even vooruit naar het weekend. Wat gaat het weer ons brengen? Dat zometeen om 1:30. Mart Hoogkamer dus, keuze A, dat is dit liedje.

heel bekend. Heeft niet echt veel uitleg nodig of aankondiging, denk ik. Mart Hoogkamer, keuze A dus. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemmen. Dat zou best kunnen als dat jouw keuze is. Of je gaat voor de klassieker van Maggie McNeil en terug naar...

0: een heel oud liedje. Gaan we terug naar de jaren 70 uiteraard. Met Maggie McNeil, Terug naar de kust. Maar een hele goede tekst. Als je er een keer serieus naar luistert. Fantastisch liedje. Dat is keuze B. Dus laat hem even weten. 0511 44 1202. Dat is 0511 44 1202. A dus voor Mart Hoogkamer. 2 voor Maggie McNeil. En Terug naar de kust.
1: Uit Noordoost-Friesland.
2: Dit is RTV NOF.
0: Een klein rustmoment op de radio hier bij de streekomroep. Op de antennes nu Jeffrey Heesen en Mijn Engel.

0: Zo langzamerhand zie ik toch de zon een beetje tussendoor prikken. Tussen de buien door. En dat blijft ook een beetje zo vandaag. Buiig en toch hier en daar ook de zon. Maar langzamerhand gaat die temperatuur toch eindelijk omhoog.
1: Nice van de redactie.
0: Ja, er staat heel veel op die prachtige site van ons, rtvnof.nl. Er staat ook de centrale as. Hè. Vorige keer had ik het er nog over, wat gaat daar gebeuren. Het hele weekend gaat dat ding dicht en dat soort dingen. Wat hebben ze nou? Die weg is nog maar 10 jaar oud. Maar het schijnt, hè. Dit gebeurt er op de centrale as, staat bij ons op de site. Tussen Dokkum en de Westereen. De automobilisten op de centrale as tussen Dokkum en de Westereen hebben inmiddels te maken met zichtbare werkzaamheden. De eerste weekendafsluiting zit erop en de werkzaamheden liggen op schema. De oostzijde van het traject is inmiddels klaar voor het nieuwe asfalt. De afgelopen week is de oude toplaag en de middenlaag er afgevreesd. En er komt dus een nieuwe laag asfalt komt erop. En de werkzaamheden die maken dus deel uit van een groot onderhoud aan de centrale as. Die dit jaar 10 jaar al bestaat. Niet alleen het asfalt wordt vervangen, maar ook de bermen worden verstevigd. En op verschillende plekken komt er ook extra drainage om het water af te voeren natuurlijk. Maar een groot onderhoud, zodat we de komende jaren er weer tegenaan kunnen. We hebben er ook nog wel eventjes een beetje last van. Tenminste, ja, wat is last natuurlijk? Je kan wel over één rijbaan kun je gewoon richting Dokkum en anders gewoon gezellig rustig aan binnendoor. En het hele verhaal kun je dus lezen. Ook het interview staat bij ons op de site rtvnof.nl. Nog beter, download onze app, vrienden.
1: Nice van de redactie.
0: Zo is het. Zometeen het streeknice voor je. Het uitgebreide weekend weerbericht heb ik klaarstaan. En nog heel veel leuke muziek. En het keuzemoment natuurlijk niet te vergeten. Daar kun je nog op stemmen. Hè? Op deze van de vrijdag 15 mei. Het gaat vandaag tussen Mart Hoogkamer en Maggie McNeil terug naar de kust. Even die twee ga ik straks opzetten. Maar eerst deze van Sailor. Met Sailor.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Gietsjerk binnen woensdag kwart het hier twee stritten ontrommen na een gaslek onder de Simke Kloosterman stritten. Bij werkzaamheden werd er een haardgasleiding rekken. Neffens de brandwacht moesten zo'n 15 bewoners tijdelijk hun woning verlitten. Meerdere politie-eenheden en de brandwacht kwamen gauw te plak. Netbeheerder Stedin had de leiding afsletten met een speciale ballon, waarna de situatie gauw onder controle wie. De brandwacht had metingen dienen en daarna is het gebied weer veilig verklaren. Bewoners binnen intussen weer thuis. Wie neemt het burgemeester Anja Haga van Dansemendiel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV-NOF-programma in Peteer. Haga zei het wel met klam dat ze net solliciteren naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarover ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei de soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal maat. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al kon ze daar toch haar werk net altijd onta. De bekerfinale van FC Sterhusterveen geert woensdag jong net terug. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsversterren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhusterveen zou woensdag jong in Haren de bekerfinale spelen in HZVV. De ploeg ging hem pleits voor de finale na overwinningen op onder meer PKC 83, Drachtse Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nice van het versterren het onkamer is binnen de vereniging. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Waar de komende weken, dokken in of Uitwol, maar te rekken houden mij hinder om de binnenstad heen. Vitens is uiteenzet, maar het vervangen van een wichtige drinkwaterleiding onder de Driepijpste Gracht bij het Westerbouwwerk. De leiding leidt al zo'n 60 jaar te plakken onder het water en is neffens Vitens nedig om een vervanging te. Bij steuringen is reparatie dreig omdat de leiding onder de greft en in een waterkering leidt. Daarom komt er nou een nieuwe leiding. Door het werk is de Hanspoort Breggen vereerst afsluiten voor auto's en vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kennen er nog wel deel. Ook een pad van de vaarroute is dicht. Neffens Vitens blijven wenningen bedrogen en helptjesten bereikbaar. De werkzaamheden door in alle grachten zijn 12 maanden. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens je een tegenoffelijke data.
2: Tot zover Ben de Jager met Streeknijs. Verderop vandaag dus meer updates wat het nieuws betreft. En hou onze socials in de gaten.
3: RTV NOF Waarberjocht.
2: Ja, kijken we naar buiten, dan schijnt hier en daar wel de zon, maar daartussen ook dikke buien natuurlijk, dus neem wel een regenjas mee. Mocht je nog op de fiets weg moeten naar het treinstation of naar je werk of naar school, wat dan ook. Wat je moet doen, maar kleed je wel goed aan. Vandaag is het vooral landinwaarts echt ruimte voor de zon, dat wel. Verder is er veel bewolking en vanuit het noordwesten trekken er ook buien over ons land. En die komen ook de rest van de dag zeker nog voorbij. In het noord-noordwesten kan het soms wel langdurig regenen en er wordt zo'n 10 tot 12 graden. Er waait een matige tot aan zee zo'n vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond neemt de buiigheid wel af en vannacht zijn er opklaringen en valt er plaatselijk een bui. En het koelt af naar zo'n 3 tot 8 graden, dus echt warm is het zeker niet. Ik heb van de week zelf de kachel nog aangehad. Ik dacht ik stook hem nog even op, het is mij een beetje te fris in huis. Er staat er ook wisselend veel zon en wolken en enkele buien bij elkaar. Dus we krijgen van alles gewoon in het weekend, ook de zondag, niet veel verandering. Ook veel regen komt er zondag voorbij. Maar de temperatuur gaat zo langzamerhand wel omhoog. Dat is wel fijn om te horen.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilon.

0: naar het weekend.
1: Zo is het, op naar het weekend met z'n allen. 8:55. Ik heb nog zo'n klein half uur te gaan met het programma. Dan staat Peter Kracht weer voor je klaar na 9:00. Met ontbijtpop, met de croissantjes en het geschaafde kaas. En dan maak je er weer een leuke show van. Ik heb straks nog een dingetje af te ronden, het keuzemoment. Welke gaan we draaien? Wordt het Mark Hoogkamer of toch Maggie McNeil die je zo meteen gaat horen? Eén ding weet ik zeker, deze ga ik wel voor je draaien. De Spargo, Just For You.

hebben goede DJ's in Nederland. Hè. Die mogen ook best trots op zijn. Armin van Buuren. This is the way I feel like. Fantastisch toch? Zometeen het keuzemoment. Welke gaan we voor je draaien? Ik ga alle stemmen tellen. Wordt het Mart Hoogkamer? Of gaan we toch terug naar de tijd met Maggie McNeil? Na deze plaat van Wesley Klein ga je het horen.

0: Wat doet hij het goed, hè? Wesley Klein, Dans met me. Brengt het op de tijd. 8:45, vrienden.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment, het is zover. En we gaan bekendmaken welke voor je gaan draaien. In ieder geval bedankt voor al jullie stemmen. Het meedenken op deze vrijdag 15 mei. Ik snap dat het jouw vrije dag is waarschijnlijk. Je mag een uurtje langer op bed gaan liggen. Je mag gewoon rustig aan gaan doen op jouw eigen tempo. Helemaal goed, helemaal prima natuurlijk. En in ieder geval, desondanks toch nog bedankt voor je stem. Je had kunnen stemmen op vandaag, op de keuze A was dat Mart Hoogkamer. Maar je ging voor keuze B met Maggie McNeil terug naar de kust. Alle twee hadden ze wel alles een beetje met de zomer te maken, dat wel. Want ja, om toch nog een beetje die zomergevoel te pakken te krijgen vandaag. Want, ja. Hij is helaas nog heel ver te zoeken. Maar er kan maar één de winnaar zijn zoals altijd in een wedstrijd. Dat is ook vandaag zo. Bedankt voor je stemmen. Met een kleine meerderheid aan stemmen is geworden Maggie McNeil. Met terug naar de kust. Dan gaan we even naar het jaar 1996. Gaan we wegdromen met die prachtige stem van deze vrouw. En ook even goed luisteren naar de tekst ook. Het is ook wel een beetje zo, hè. Soms gaat het moment aan je voorbij. Dat is een beetje de essentie. Dat je gewoon leeft in het moment. Maar het leven gaat zo snel dat je het zomaar kwijt bent ook weer, hè.

0: In de boeken op deze vrijdag 15 mei gaat Maggie McNeil terug naar de kust. Leuk om zo'n oud plaatje weer eens terug te horen.
1: Het keuzemoment.
0: Afgevinkt, zo is het. We hebben nog eentje te gaan en dan is straks weer tijd voor Peter Kracht met ontbijtpop. Hij staat er weer helemaal klaar voor. Hij heeft de oven alweer voorverwarmd en de broodjes staan alweer klaar. Met wat echte boter doet hij er altijd op en dat soort dingen. Dat is een fantastisch uurtje straks met Peter Kracht na 9 uur. De hele programmering, wat ik zo vaak zeg, kun je nalezen op onze site rtvnof.nl. En heb je iets gemist, kun je het altijd even beluisteren met de herhaling. Gemist, zeg maar. Ja. Ik heb er nog eentje te gaan, dat is deze, heb ik meegenomen. Gaan we weer naar een heel eind terug, naar halverwege de jaren 80 ongeveer. Als je toen voor de radio zat in je keuken met je transistorradiootje, met een cassettebandje, dan neemde je al die liedjes op. Kwam deze heel vaak voorbij, dus Berlin en Like Flames.

0: Ja, dat deden we vroeger in de jaren 80 uiteraard. Gingen we met de transistorradio met zo'n cassettebandje. En dan kon je al die top 40 hits kon je mooi opnemen. En heb je je eigen muziek. Dat was destijds heel veel mensen. Jeugd vooral, jongere mensen denken van, wat heeft hij het nou weer over? Wat is dit nou allemaal? We kunnen alles streamen. Alles digitaal tegenwoordig. Maar destijds was dat niet zo. Nee, zeker niet. Zeker niet, nee. In ieder geval, mijn tijd zit er weer op. Ik wens je straks heel veel plezier met Peter Kraft. Met ontbijtpop natuurlijk. Die staat er helemaal klaar voor, wat ik al zei. De oven is weer voorgewarmd. De broodjes en croissantjes staan weer klaar. Helemaal lekker. Dat zometeen na 9 uur neemt hij je mee met de praatjes en door de tijd met de verhalen. En wat ik al zei, een fijne weekend en graag tot volgende week vrijdag ben ik weer van de partij. Vanaf 7 uur tot 9 ben ik weer bij je met op naar het weekend met z'n allen. Ik hoop dat je een klein beetje hebt voor kunnen bereiden. Ik wens je een heel fijn hemelvaart weekend. Ga leuke dingen doen, ga ervan genieten. En denk goed om jezelf en een beetje om een ander, want we moeten met elkaar door de tijd, vrienden. Een fijn weekend, veel plezier bij de programma's van de Streekomroep. En graag tot volgende week vrijdag. Hoi hoi.
1: Peter Visser.
2: Op naar het weekend.
3: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
7: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
11: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
10: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
13: Wij onderhouden
14: en verkopen
13: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
12: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
14: in Ford
13: en Opel.
16: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl.
19: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
20: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
19: nofpc.nl.
17: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
18: TD Noord uit Jesternaidjerk.
21: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
0: zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig gelitten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje mij in beheining.
22: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
23: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
24: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
25: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
26: 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. De lokale overheid liet weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. Het gaat om een ervaren wandelaar die woensdag vermist raakte tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
27: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
28: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
29: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
30: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
31: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
30: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Oh, 11:30.
32: Hocus pocus. Time for focus.
33: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
34: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
35: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
34: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
36: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
37: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
38: Oeh.
37: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
38: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
37: Raadsma?
38: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
39: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
40: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
4: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
2: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
4: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
8: Thema, liefde in actie.
7: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
8: Jong en Oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
9: Was dood deze week een stoere bouwradio winnen?
10: Om oeral naar huis harkje te kim.
9: Ging dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
11: Gereedschap. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
12: Dit is RTV NOF.
13: Mijn no ontbijt Bob.

0: is Ontbijtpop met Peter Kracht.
1: Goedemorgen luisteraars en welkom vanuit de NOF-studio in Burgum. Ja, het is weer zover. Het is vrijdagochtend even na negenen. Dus tijd voor weer een klein uurtje Ontbijtpop. Dus een uurtje vrolijke popmuziek met tussendoor wat gezellige praat. Samenstelling en presentatie Peter Kracht met Dirk van der Duim, die zorgt dat het geheel op de juiste wijze de studio verlaat. Nou, we willen vandaag maar eens beginnen met de talloze liefdesverdrietjes van Connie Francis. Hè. Connie is vorig jaar juli overleden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze geen mooie plaatjes heeft gemaakt. Hè. Integendeel zou ik bijna zeggen. Nou, het nummer wat ze nu gaat brengen is niet origineel van haar. Het was van een zekere Ray Price. Maar Connie heeft er ook een leuke versie van gemaakt. Heartaches by the Number.

Hardik's bij de nummer. Hardik nummer 1, Hardik nummer 2, Hardik nummer 3. Allemaal getallen, luisteraarsgetallen. Kijk, 1, 2 en 3, dat zijn zogeheten gehele getallen. Dat zijn getallen vanaf 0 naar 1, 2 en 3 enzovoort. Maar ook min 1, min 2, min 3. En nou, een interessante eigenschap van gehele getallen is dat je elk volgend getal kunt krijgen door er 1 weer op te tellen of er 1 van af te trekken. Bovendien, dat is ook een interessante eigenschap, je kunt 2 gehele getallen ook bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken, of zelfs met elkaar vermenigvuldigen, dan krijg je ook elke keer weer een geheel getal. Maar als je 2 willekeurige gehele getallen op elkaar deelt, krijg je lang niet altijd een geheel getal. Probeer maar eens 22 door 7 te delen. Gaat niet lukken. Pak de rekenmachine maar en probeer maar.

0: No matter how you try, hè, wat u ook probeert, 22 gedeeld door 7 levert u geen geheel getal op. 21 gedeeld door 7 wel, maar 22 gedeeld door 7 niet en 23 ook niet trouwens. En misschien denkt u, nou ja, dat is vast een uitzondering. Maar geleerden hebben ontdekt dat als je 2 gehele getallen door elkaar deelt, dat je dan maar zelden een nieuw geheel getal krijgt. Hè. Vermenigvuldigen levert altijd een nieuw getal op, maar delen zelden. Nou, dat vinden Dirk en ik nou interessant. Niet waar, Dirk?
1: Ja.
0: Dirk is het ermee eens. Ja, nou, kijk, ik heb altijd gedacht dat delen het omgekeerde was van vermenigvuldigen, maar er blijkt dus meer aan de hand. En dat, luisteraars, dat brengt ons bij het getal 1. Dat is namelijk een heel bijzonder geheel getal. Als je het optelt bij een ander geheel getal, krijg je weer een nieuw geheel getal. Maar als je 1 vermenigvuldigt met een willekeurig getal, dan gebeurt er niks. Nee, blijft hetzelfde. 1 plus 16 is 17, maar 1 maal 16 blijft 16.

Nou, allemaal mooi. Maar nou, luisteraars, gaan we even de diepte in. 150 jaar geleden namelijk was er een snuggere Canadees die een groot liefhebber was van getallen. En hoe meer getallen, hoe liever, en vooral grote getallen. Dus niet gewoon 63 of 112, maar liever 3.468.321. Om maar eens een groot getal te noemen. Nou, en elke dag weer genoot die man weer van die boeken met ellenlange lijsten met getallen. En toen viel het hem op dat in elke lijst getallen die met een 1 beginnen veel vaker voorkomen dan getallen die niet met een 1 beginnen. 3.480.000 enzovoort, die heeft een 3 op de eerste plaats, maar getallen die met een 1 beginnen komen veel vaker voor. Nou, is dat interessant, hè? Vraagt u zich natuurlijk af. Nou, dat hangt er vanaf wat u had verwacht. Want waarom zou 1 vaker vooraan staan dan een van die andere 8 cijfers? Ja, dat is toch wonderlijk, toch?

De man die dit ontdekte, hè? Dat in grote lijsten met getallen, dat het begincijfer van die getallen vaker een 1 is dan de andere 8 cijfers. Die man, dat was Simon Newcomb. En Simon had geen idee hoe dat nou kwam. En nou, een andere had ook geen idee. Dus ja, het was wat het was. En het raakte een beetje in de vergetelheid. Tot 60 jaar later een andere slimmerd het idee maar weer eens oppakte. En dat was Frank Benford. En Frank verzon een voorbeeld. Als je de moeite zou nemen om alle blaadjes aan een volle boom te tellen, dan komt daar natuurlijk een groot getal uit. Nou, en hoe groot is nu dan de kans dat dat getal met een 1 begint? Ja, ik zou toch zweren dat die kans even groot is als de kans dat een getal met een 3 begint, of een 6, of met welk ander cijfer dan ook, hè? Maar volgens die meneer Newcomb van 60 jaar daarvoor zou de kans dat het aantal blaadjes aan die boom met een 1 begint stukken groter zijn dan met welk ander cijfer ook. Nou, Frank Benford kon het niet geloven en hij ging op onderzoek uit.

Looking Out for Number One. Nou, Frank Benford ging dus op zoek naar de onbegrijpelijke rol van het cijfer 1. Nou, hij onderzocht 20 lijsten met veel en vooral grote getallen. En het aantal inwoners van steden, lengtes van allerlei rivieren, straatadressen van bevriende wetenschappers of wat niet. Al en verdraaid. In 1938 moest hij toegeven dat getallen die met een 1 beginnen opvallend vaker voorkomen dan getallen die met een ander cijfer beginnen. Vooropgesteld wel dat die lijsten groot en ook lang genoeg zijn. Dat wel, ja. Nou, Frank Benford was diep onder de indruk. En hij maakte er zelf maar de wet van Benford van. Ja, zou ik ook gedaan hebben als ik hem was. Maar hoe dat komt, dat bleef een raadsel. En Benford zelf, ja, die zei dat het kwam door de aard der dingen. Maar ja, maar de meeste collega's vonden dat natuurlijk lulkoek, hè. Zo praat je alles recht wat kom is. Ja, maar...

I believe in nothing. Nou, kortom, dat heel veel grote getallen uit het dagelijks leven heel vaak met een 1 beginnen, dat was nu wel duidelijk, maar de verklaring daarvan bleef een raadsel. En het duurde nog eens 60 jaar, namelijk tot 1998, voordat een zeer belangrijke wiskundige met veel waarschijnlijkheidsrekening en logaritmes kon je uitrekenen hoe vaak de andere cijfers als eerste op zo'n groot getal stonden. Ja, dat is knap, maar nog steeds is het niet echt duidelijk hoe dat nou komt. En het lijkt erop dat Frank Benford zelf, 60 jaar daarvoor dus dat hij toch gelijk had toen hij zei dat het in de aard der dingen zat. Hè. Het is gewoon zoals het is, zei hij. Hè. That's the way it is, ja, want dit was een Amerikaan.

Nou mensen, nog een laatste opmerking over die grote getallen die vaak met een 1 beginnen. U zult vragen, althans dat deden Durk en ik, hè. U zult vragen, nou is een hoop moeilijk geklets, maar wat hebben we eraan? Goeie vraag, luisteraars, wat hebben we eraan? Nou, het wordt onder andere gebruikt om fraude op te sporen. Een werknemer van een MKB-bedrijf die had 1200 zakelijke ritten gedeclareerd. Als hij nou niet zou frauderen, dan zou het eerste cijfer van al die kilometergetallen vaker een 1 moeten zijn dan andere cijfers. Als blijkt dat bijvoorbeeld een 6 als eerste getal in zijn declaraties vaker voorkomt dan een 1, dan weet je dat waarschijnlijk dat er dan iets niet klopt. Bijvoorbeeld dat de fraudeur de gereden kilometers zelf heeft verzonnen. Nou, het is een redelijk betrouwbare manier om een fraudeur te ontmaskeren, zolang die fraudeur de wet van Benford niet ook kent, want dan kan hij er rekening mee houden. Maar ja, dat zal wel niet zo heel erg vaak gebeuren.

Little Peggy March. Twee maanden geleden hebben we nog stilgestaan bij haar 78ste verjaardag. Dat weet u vast nog wel, hè? Ja, Dirk en ik in ieder geval nog wel. Dirk zei er net nog, hé, Little Peggy March? Is die niet afgelopen maart 78 geworden? Ja, je kunt zeggen wat je wilt van Dirk, een beetje aan de knoppen schuiven en zo, maar ondertussen toch wel even bij de tijd, hè? Ja, die man verrast mij toch elke keer weer. Een paar radiostations geleden, toen had ik wel eens een technicus die geen flauw idee had waar we het over hadden. Maar Dirk, beste mensen, Dirk, ja, die houdt het hoofd er wel even bij, hè? Nou, zo zie je maar. Ja, Dirk zit driftig te knikken. Ja, is er hier roerend mee eens. Ja, er zijn momenten geweest dat ik dacht, nou ja, het leven is maar niks. Nou, maar dan is daar goede oude Dirk die het leven weer glans geeft.

Del Shannon met een song van P.P. Arnold. Life is but nothing, het leven is maar niks. Stond op een LP uit 1978 en het aardige is dat die LP mede werd geproduced door Andrew Luke Oldham. Was begin jaren 60 was hij manager van de Rolling Stones. 19 jaar was hij jongen toen. Maar hij was me er eentje hoor. Zomers zat hij in Franse steden, zat hij toeristen op te lichten met kletsverhalen. En toen hij de manager van de Stones werd, was het eerste wat hij deed, het was keyboardspeler Ian Stewart van het podium halen. Niet omdat Ian niet kon spelen, nee, dat kon hij als de beste. Maar omdat de goede jongen niet paste bij het imago van de band, omdat hij te oud was en er niet uitzag, vond Andrew Luke Oldham. Maar Andrew heeft Mick Jagger en Keith Richards er wel toe aangezet om zelf songs te gaan schrijven. En dit werd de eerste uit de reeks.

As Tears Go By. Dat was de eerste zelfgeschreven song van de Stones. Maar voor alle zekerheid liet hij het eerst maar eens opnemen door Marianne Faithfull. En toen die daar in 1964 een hit mee had, toen durfden de Stones het ook wel aan, 2 jaar later. En om Andrew Oldham te bedanken, kwam zijn naam als mede-auteur ook maar op het label te staan. Zag ik, ja. Nou ja, voor Marianne Faithfull was het trouwens haar eerste single. Hè. We hadden de B-kant ervan zullen draaien, maar luisteraars, dat is niks. Dat is helemaal niks. Sterker nog, verschrikkelijk. Nou, daarom maar wat anders van Marianne, This Little Bird.

This Little Bird. En dan in de uitvoering van Marianne Faithfull, die toen 17 was. Het liedje is uit 1961 van de hand van John D. Loudermilk. En het lied gaat, zoals u begrijpt, het lied gaat over een klein teervogeltje dat kennelijk door iemand gestuurd is. En het vogeltje vliegt maar en vliegt maar zonder ooit de grond te raken. Maar één keer wel en toen was hij dood. Ja, onbegrijpelijke tekst. Maar ja, misschien is er wel een diepere betekenis. Hè. De Nashville Teens die hebben het in 1964 om de een of andere reden ook opgenomen. Dus ja, die snapten het misschien, ik weet niet. Nou, die Nashville Teens die waren kennelijk nogal gecharmeerd van die John Loudermilk. Want die had ook Tobacco Road geschreven. En dat werd voor die Nashville Teens een kolossale hit.

Ja. Tobacco Road. Ja, de song is door meer dan 200 artiesten gecoverd. Maar behalve wat royalties is Loudermelk geen miljardair van geworden. Hè. Zelfs niet van zijn superhit Norman. Voor Sue Thompson, niet te vergeten Willeke Alberti. John overleed 10 jaar geleden aan prostaatkanker en een hartstilstand. En toen was hij 82. Door de muziekwereld is hij gezien als een respectabel en bescheiden man. En ik kon gelukkig wel leven van de auteursrechten van al die songs die hij geschreven had. Nou. En Dirk en ik kunnen ons nou royaal voorstellen dat u nou wel eens wat van die onbekende Loudermilk wilt horen. Nou, dat gaat worden Giving You All My Love.

Nou, dat was dat tot slot van John Loudermilk, Giving You All My Love. En ja, dan snapt u wel dat mij dat deed denken aan een advertentie in de krant van de firma AN over verfijnde handverzorging. En wat sprak mij daarin nou zo aan, hè? Nou, dat erbij stond, geïnspireerd door de natuur. En daar is natuurlijk volslagen lulkoek, hè? Bijna alles wat mensen maken is geïnspireerd door de natuur. Vliegtuigen, snorkels, nagellak, klittenband, alcohol, zonnepanelen, allemaal geïnspireerd door de natuur. Dus daar hebben we AN's verfijnde handverzorging niet voor nodig. Als inspiratiebron, ik in ieder geval niet.

Cupid's Inspiration was dat. De inspiratie van Cupido. Yesterday Has Gone heette het nummer. En het was geschreven door Teddy Randazzo. Nou, dat was ook zijn schrijver van reekse hits voor anderen. Nou, Teddy leeft al 20 jaar niet meer. Maar uit nieuwsgierigheid hebben we zijn biografie er eens op nageslagen. Nou, is natuurlijk een hele hoop muziek, hè, dat snapt u. Maar echt leuk is de opmerking van de biograaf over het privéleven van Randazzo. Er bestaat wat onduidelijkheid, lezen we. Er bestaat wat onduidelijkheid over Teddy's echtgenotes. Om te beginnen is onduidelijk hoeveel het er waren, maar ook wie het waren. Nou ja, ja, je zult er maar mee zitten als biograaf, hè. But you broke my heart.

En zo, luisteraars, is ook weer dit uurtje ontbijtpop weer omgevlogen. Samenstelling en presentatie Peter Kraft, met de bijna onmisbare steun van Dirk van der Duim, die toch maar weer kans heeft gezien het geheel op de juiste wijze de studio te doen verlaten. En mocht u het geval één nog eens rustig willen overdenken, dan kunt u zoals altijd het uurtje terugluisteren via de site van RTV NOF. En klik dan op uitzending gemist of anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u ook een knopje vindt om de playlist te kunnen raadplegen. Kortom, gedag allemaal. Graag tot volgende week vrijdagochtend 9 uur voor weer een mooi uurtje ontbijtpop.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
9: President Trump heeft tijdens zijn bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Over de specifieke inhoud van de afspraken heeft de president nog geen details bekendgemaakt. Het bezoek van Trump aan China wordt vandaag weer afgesloten. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
10: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
11: en Opel.
12: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
10: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
13: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
14: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
13: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford en Opel.
15: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
11: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
18: TD Noord verkeert met eknog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
19: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
20: Oh, 11:30.
21: Hocus pocus, time for focus.
22: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
23: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
24: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
25: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
8: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
7: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
8: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Chipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Wie neemt het burgemeester aan je Haga van Dansemeniel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV NOF-programma in Peteer. Haga zei wel met klam dat ze net solliciteren naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarover ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei de soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal maat. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al kon ze daar toch haar werk net altijd onta. De bekerfinale van FC Sterhuisterveen geert woensdagavond net terug. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsversterren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhuisterveen zou woensdagavond in Haren de bekerfinale spelen in HZVV. De ploeg ging hem pleits voor de finale na overwinningen op onder meer PKC 83, Drachtse Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nice van het versterren het onkamer is binnen de vereniging. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Laat de komende weekend dok hem in of uit wol, maar te rekken houden mij hinder om de binnenstad heen. Vitens is uiteindelijk maar het vervangen van een wichtige drinkwaterleiding onder de driepijpste gracht bij het Westerbouwwerk. De leiding leidt al zo'n 60 jaar te plakken onder het water en is neffens Vitens nedig om een vervanging te. Bij steuringen is reparatie dreig omdat de leiding onder de greft en in een wetterkering leidt. Daarom komt er nu een nieuwe leiding. Door het werk is de Hanspoort Breggen voor eerst afsluiten voor auto's en vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kennen er nog wel deel. Ook een pad van de vaarroute is dicht. Neffens Vitens, blauwe wenningen, bedrogen en helptjesten bereikbaar. De werkzaamheden door in alle gedachten zijn 12 maanden. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens je een tegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
0: Noordoost-Friesland. Had RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. Tijdens het bezoek kreeg Trump een rondleiding door de Rozentuin. Eerder werd al bekend dat Xi de Amerikaanse president heeft gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan tot een groot conflict kan leiden. De Chinese president wil Trump ervan overtuigen om geen wapens meer naar het eiland te sturen. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarbij twee woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
13: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
14: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
13: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
12: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
15: De pannenkoektrein.
16: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? De pannenkoektrein.nl.
17: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
18: Wij onderhouden
19: en verkopen
18: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
17: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford
18: en Opel.
22: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl.
25: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
26: TD Noord verkeert het ek nog voerage, keusmest en alles waarom het hier.
24: TD Noord uit Jesternaidskerk.

0: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De informateurs in het Tjerkse deal adviseren een brede coalitie van CDA, FNP, VVD en PRO. Dat staat in het eindverslag dat na een week onder de gemeente hierom binnen wordt. De vier partijen hebben mij een meerderheid van 16 van de 23 zitten. Verkiezingswinner BFTD valt voor eerst boeten de boord. Nevens de informateurs twijfelen meerdere partijen over de stabiliteit van Better for the Tjerkse deal. Daarbij wordt wijst op wisseling binnen de partij en de behinde politieke ondervinding van gewoon kandidaten. Ook de stevige toon in de verkiezingscampagne speelt het mee. Op 21 mei bepraten hier het advies en het nieuwe reedsprogramma. Na meer dan 20 jaar is het doek van voor buurtsuper alles onder in je dak in Eestermaar. Deze week konden klanten voor het laatst boodschappen doen in de winkel van Sjouke en Sippy Wijnsma. Een soort dwarsbewenners kwamen als het nemen van de supermerk, die het voor een soort meisken meer wie als alleenige winkel.
2: Zo'n dwarswinkel wat wij hebben is het sociale hart. Hè? Dus hier hebben het lief en leed. Mensen, als die een overleden is, komen ze hier te gewoon bij spreken. Als een pop geboren is. Hè? Ik weet bij spreken hoeveel mensen met hier in verwachting binnen in Eestermaar. En dat is stil.
1: De buurtsuper maakt sluiten om de eigenaars en de pooneigenaar er te gieren net uitkamen. Klanten reageren hier vertrietelijk, omdat mij het verdwijnen van de winkel ook een moedingsplak uit het dorp verdwijnt.
3: Heel zonde van het dorp. Ja. Altijd even een biatskipje. Een praatje, weet ik het. Heel jammer. Het even, hè. En dat is aangebeurd.
4: Voor de eerste maand is het heel jammer. Je kwam hier in de winkel en dan werd heel vaak dat er praten zijn met iemand. Die contacten en zo, die benodigd dadelijk al hier, dat is al hier gebeurd.
1: Op de centrale as tussen Dokkum en de Westerheen wordt volop werken om grut onderhoud. De eerste weekendsluiting is in Tusken achter de reg en nevens de provincie Friesland verenigen de werkzaamheden volgens planning. Arune Wieke is aan de eerste kant van het traject het oude asfalt voorthellen. Begin na je week wordt er na je asfalt ombracht. Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer in beide richtingen tijdelijk over in je rijbaan. Nevens de provincie zwaren dat voor een betere terugstroming wiels de diek gewoon bereikbaar bloot en de werkzaamheden trok in kennen. De werkzaamheden onder de N356 door in naar verwachting om het begin juli. Wij broekers moeten rekken horen mij minder iets stroken, een legere maximum snelheid en nog 12 weekendaansluitingen. De aanrit bij Broeksterwold bloot om het begin juli aansluiten. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens jou een tiegenoffelijke dijta.
0: Vademierskip. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen... prachtig uitzicht op het Lauwersmeer... of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
3: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
8: De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld... deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten... werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. Twee moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert 24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden. Toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp te plaatsen aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy naar open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het nieuws.
9: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
13: Let hem gaan, Friesen, Friesen, let hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het heen.
15: TD Noord uit Jesternaidjerk.
17: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf. Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
19: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
18: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
20: Hè hè, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
21: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
20: Zo, en clear. Nou pik ik net meer bieten.
21: Kabel Noord, dat is goed voor elkaar.
22: Nou bentjes, de keer wat doe je?
23: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
22: Schitterend.
24: Buitengewoon Ludema, uit water is wat. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
22: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
25: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
26: Dromeesje maar in beëining.
27: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
25: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
28: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
29: Thema, liefde in actie.
28: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
29: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
30: Wist ook deze weekend een stoere bouwradio winnen?
31: Om overal naar huis harkje te kim.
30: Ga dan nou naar de RTV-NOF-app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
32: Gereedschap. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Benny Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De informateurs in het jaarlijkse deal adviseer je een brede coalitie van CDA, FNP, VVD en PRO. Dat staat in het eindverslag dat na een week onder de gemeente hierom ben wordt. De vier partijen hebben mij maar een meerderheid van 16 van de 23 zitten. De verkiezingswinner BFTD valt voor eerst boeten de boord. Nevens informateurs twijfelen meerdere partijen onder de stabiliteit van Bette van het jaarlijkse deal. Daarbij werd wijst op wisseling binnen de partij en de behinde politieke ondervinding van gewoon kandidaten. Ook de stevige toon in de verkiezingscampagne speelt mij. Op 21 mei bepraten hier het advies en het nieuwe reedsprogramma. Na meer dan 20 jaar is het doek van voor buurtsuper alles onder in je daken in Eerstermaar. Deze week koen klanten voor het laatste boodschap doen in de winkel van Sjouke en Sippy Wijnsma. Een soort dwarsbewenners kwamen als het nemen van de supermerk, die het voor een soort meesken meer wie als alleenige winkel.
2: Zo'n dwarswinkel wat wij hebben is het sociale hart. Hè? Dus hier hebben we lief en leed. Mensen, hè, als die een overleden is, komen ze hier te gewoon bij spreken. Als een pop geboren is. Hè? Ik weet bij spreken hoeveel mensen met hier in verwachting binnen in Eerstermaar. En dat is stil.
1: De buurtsuper maakt sluiten om de eigenaars en de pawn-eigenaar er te gerne net uitkamen. Klanten reageren verdrietelijk, omdat mij het verdwijnen van de winkel ook een moedingsplak uit het dorp verdwijnt.
3: Heel zonde van het dorp. Ja, altijd even een biatskipje, een praatje, weet ik het. Heel jammer. Het even, hè? En dat is aan gebeurd.
4: Voor de eerste man is het heel jammer. Je komt hier in een winkel en dan weet heel vaak dat er praten zijn met iemand wel, hè? Die contacten en zo, die benodigd al hier, dat is al hier gebeurd.
1: Op de centrale as tussen Dokkum en de Westerheen wordt volop werken om grut onderhoud. De eerste weekendsluiting is intussen achter de rug en nevens de provincie Friesland verenigen de werkzaamheden volgens planning. Aroene Wieke is aan de eerste kant van het traject het oude asfalt voorthellen. Begin na je week wordt er na je asfalt ombracht. Tijdens de werkzaamheden riet het verkeer in beide richtingen tijdelijk oer in je rijbaan. Nevens de provincie zorgt dat voor een betere trostroming wiels de diek gewoon bereikbaar bloot en de werkzaamheden trok in kennen. De werkzaamheden onder de N356 door in naar verwachting om het begin juli. Wij broekers moeten rekken horen mij minder iets stroken, een legere maximum snelheid en nog 12 weekend aansluitingen. De aanrit bij Broekstewaard bloot om het begin juli aansluiten. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tegenoffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
6: Het loed van de klaai.
0: RTV NOF.

0: Never.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Oh, 11:30.
11: Hocus pocus. Time for focus.
12: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
13: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de vier in het midden.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
13: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
15: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
16: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Schoorsteenveger Friesland. In de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
18: De pannenkoektrein!
19: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
20: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
22: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van €49 miljoen. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten.
0: zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben flinke tekortkomingen, waardoor het niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat is vandaag de conclusie van de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. De commissie vindt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
24: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
25: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
24: Raadsma?
25: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
26: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje mij in beëining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
12: Thema, liefde in actie.
11: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
12: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
13: Wist ook deze weekend een stoere bouwradio winnen?
14: Om overal naar huis harkje te kim.
13: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
15: Gereedschap. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jeste Nightcherk.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus, time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
17: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op. Twa oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
20: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Neerderweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
7: It's getting hot in here.
21: Wat een sto, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
21: Oh?
7: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
25: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
26: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
27: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
26: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
27: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
28: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
29: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
28: Schitterend.
30: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
28: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
31: Beppe, Mike, ek bij Beppe op de stoel.
32: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
31: Baarsmazitcomfort.nl.
33: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
34: Thema, liefde in actie.
33: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
34: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
35: Wordt ook deze weekend een stoere bouwradio winnen?
36: Om oeral naar huis harkje te kim.
35: Gin dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
37: Gereedschap. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Na meer dan 20 jaar is het doek van voor buurtsuper alles onder in dak in Eerstermaar. Deze week koen klanten voor het laatst boodschappen doen in de winkel van Sjouke en Sippy Wijnsma. Een soort dwarsbewenners kwamen als het nemen van de supermerk, die het voor een soort meisje meer wie als alleenige winkel.
2: Zo'n dwarswinkel wat wij hebben is het sociale hart. Hè? Dus hier hebben we lief en leed. Mensen, als die een overleden is, komen ze hier te gewoon bij spreken. Als een pop geboren is. Hè? Ik weet bij spreken hoeveel mensen dat hier in verwachting binnen in eerste maart. En dat is stil.
1: De buurtsuper maakt sluiten om de eigenaars en de pooneigenaar er te gieren net uitkamen. Klanten reageren hier verdrietelijk, omdat mij het verdwijnen van de winkel ook een moedingsplak uit het dorp verdwijnt.
3: Heel zonde van het dorp. Ja, altijd even een biatskipje, een praatje, weet ik het. Heel jammer. Het even, hè, en dat is aangebeurd.
4: Voor de eerste maal is het heel jammer. Je kwam hier in de winkel en dan werd heel vaak dat er praatjes zijn met iemand wel, hè. Die contacten en zo, die benodigd eigenlijk al hier, dat is al hier gebeurd.
1: Op de centrale as tussen Dokkum en de Westerheen wordt volop werken om grut onderhoud. De eerste weekendsluiting is intussen achter de rug en nevens de provincie Friesland verenigen de werkzaamheden volgens planning. Arune Wieke is aan de eerste kant van het traject het oude asfalt voorthellen. Begin na je week wordt er na je asfalt ombracht. Tijdens de werkzaamheden riet het verkeer in beide richtingen tijdelijk oer in je rijbaan. Nevens de provincie waren het dat voor een betere terugstroming wiels de diek gewoon bereikbaar bloot en de werkzaamheden trok in kennen. De werkzaamheden onder de N356 door in naar verwachting om het begin juli. Wij broekers met rekken horen mij minder iets stroken, een legere maximum snelheid en nog 12 weekend aansluitingen. De aanrit bij Broekstewaard bloot om het begin juli aansluiten. De informateurs in die Tjerkse deal adviseer je een brede coalitie van CDA, FNP, VVD en PRO. Dat zit in het eindverslag dat na een week onder de gemeente hierom ben wordt. De vier partijen hebben mij maar een meerderheid van 16 van de 23 zitten. Verkiezingswinner BFTD valt voor eerst boeten de boord. Nevens de informateurs twijfelen meerdere partijen onder de stabiliteit van Better for die Tjerkse deal. Daarbij wordt wijst op wisseling binnen de partij en de behinde politieke ondervinding van GON-kandidaten. Ook de stevige toon in de verkiezingscampagne speelt het mij. Op 21 mei bepraat er hier het advies en het nieuwe reedsprogramma. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens jou een tegenoffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Hasto Nijs? Tip de RTV NOF redactie via WhatsApp. 0415-44-1202.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus, time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
13: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
12: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
17: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
16: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
17: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
18: WOQS.nl.
19: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
20: Oeh.
19: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
20: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
19: Raadsma?
20: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
21: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
22: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
18: WOQS.nl.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op, treien oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer.
1: Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf 389 euro per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: It's getting hot in here.
26: Wat een stoo, jong.
25: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
26: Oh?
25: Ja, van het gas.
27: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
27: Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
28: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
29: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
28: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
30: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
28: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
31: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
32: Dat wie toen, no mij zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
25: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
33: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
25: Schitterend!
34: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
25: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
32: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
35: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
36: Thema, liefde in actie.
35: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er een brommertocht, live muziek met Lef, samenzang met Harold Kooi, een kidsprogramma met Ellie en een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
36: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info, pinksterfeest.com.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Autoschade? Wij fixen het. Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
8: Oeh.
7: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
8: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
7: Raadsma?
8: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
9: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
10: Pakken. Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
14: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. De nationale ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
15: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
4: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
6: Om Oeral naar uw haarkje te kim.
5: Kinder nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime code weer terug.
7: Gereedschap. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
8: Dit is RTV NOF.
9: My No, get it on air.

0: vind dat fluitje zo leuk, hè? Jodde Joyride van de Zweedse popgroep Roxette. En die werd uitgebracht in het jaar 1991 van het derde albumwerk. Die ook Joyride heet. En was zelfs nog een nummer 1 hit, dacht ik, in hetzelfde jaar hier in Nederland. Goed, het is weer vrijdagmiddag. En dat betekent dus dat wij tussen 4 en 5 uur weer een gepresenteerd radioprogramma hebben. Hier op je eigen streekomroep van RTV NOF. En dat is uiteraard het radioprogramma Geraton Air. En dan ben je natuurlijk weer van harte welkom bij. Nou ja, gisteren was het al hemelse dag. Misschien heb je vandaag vrij gehad. En is intussen je weekend al lekker begonnen. Wij gaan natuurlijk ook onze vaste items draaien. Zoals de rock'n'roll plaat, de plaat van vinyl, de vloerkraker van deze week. De Friestalige plaat. En natuurlijk ga ik je weer even meenemen naar de hedendaagse popmuziek. En dan heb ik het natuurlijk ook over de muziek van de Tipperade. Want ik heb weer een in de Tipperade gevonden. Die vorige week is binnengekomen. En dat is de nieuwe single van Jonas Blue, My Life. En dat nummer dat heet Ads of Desire.
1: RTV NOF.

0: van de Bengals. Mandate Monday was goed voor zo'n 6 weken in de Nederlandse top 40. En de piekpositie van deze single, dat was een 24e plaats. Jawel. Maar desondanks toch wel even leuk om deze plaat weer eens even terug te horen, nietwaar? Maar we gaan op deze geweldige vrijdagmiddag weer lekker door met de volgende plaat. En die komt van Axel. Hier is Kiss You All Over.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close.

0: Leuke plaat is dit hoor. Jorde Wisty Bronkhorst en zijn eerste single die hij uitbracht was in het jaar 2007. En daarna heeft hij natuurlijk nog heel veel hitjes gehad. Maar in 2022 brak hij natuurlijk door met de hit Amalia, waar hij een aantal weken mee in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. En nu heeft hij weer een nieuwe een en dat nummer dat heet Ik Drink Rosé.
1: Heel erg leuk allemaal. Ja. Hele gezellige sfeer altijd. Gezelligheid.
2: Ja, prima. Gezellig en
3: Else Vreten Mietje. RTV NOF.
4: Welcome to the fantasy.

Heerlijk, zo'n leuke rock'n'roll plaat te draaien op deze mooie vrijdagmiddag. Het nummer wat ik voor je draaide, dat kwam uit het jaar 1959 weg. En Dick Caruso, die zong het. En het nummer wat ik voor je draaide heette Playing the Field. Maar we gaan snel door met hedendaagse popmuziek. Alles kan hier ook, hè, in dit radioprogramma. Nummers uit 1959 en hedendaagse popmuziek. Hier is Sarah Lasson met...

0: vinyl. En het is dan weer bijna zo'n 3 jaar geleden dat deze dame is overleden op 83-jarige leeftijd. Maar wat maakte ze toch fantastische mooie muziek. Ik heb het natuurlijk over Tina Turner en het plaatje dat ik voor je draaide heette The Best.
1: Do you want a bomb?
2: De vloerkraker van deze week.
0: Nou, we gaan op deze vrijdagmiddag nog even een leuke dans doen op een plaatje uit het jaar 1975. Dit is een nummer van Bonnie M. Het was namelijk hun debuutsingle. En dit nummer dat heet namelijk Do You Wanna Bomb. Het was eigenlijk wel een grote kraker in het uitgangsleven toen in die tijd. Wij gaan er even naar luisteren en misschien wel een klein beetje dansen op de plaat van Bonnie M.

0: is op de vrijdagmiddag Gerrit On Air.
1: De Frieskalige Platen.

0: dan ziet hij eruit de hemel vallen. Als een zwanenlands op het IJsselmeer. En surfend op de golven, verlustigd zij, ik ben er weer.
1: Jorde, de Friesnalige plaat hier in het radioprogramma van Gerard Onheer. En dit keer kwam je van voor Johannes. En dat was wel een hele leuke plaat. Ik heb al een hele tijd al niet dit nummer meer gedraaid. We gaan naar de hedendaagse popmuziek. En deze is vorige week binnengekomen in de Nederlandse top 40. En die nieuwe single die komt van Hugo Salto. Hier is Jamaican.

Nederland. Alleen je moet wel de zon er een klein beetje bij denken. Maar dan is het ook absoluut geen probleem. Jorde dus, Hugo Salto en Jamaica Bam Bam. Straks naar de klok van 5 uur, dan hoor je natuurlijk meer nieuwe hits voorbij komen in het radioprogramma van Kees Bakker met Scherp op een Mietje. En natuurlijk, ik ben er gewoon volgende week weer, want die gaan afscheid nemen van je. Met ook weer een mooi plaatje die vorige week is binnengekomen in de Nederlandse top 40. En dat is de nieuwe van Chinaya Spero met Metal Lover. Een fijn weekend.

0: I'm here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
13: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
14: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
2: NOFPC.nl.
4: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Bosto deze weken een stoere bouwradio winnen?
11: Om oeral naar huis harkje te kim.
10: Ging dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime codewoord terug.
12: Gereedschap. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: zij is een hele goeie met die harkes van RTV NOF. Het weekend komt er haast weer aan. Ja, BMX zijn er waar. Ja, maar al die vrije dagen natuurlijk. En ik nog hier, die van mezelf ertussen. En dan, het eerst weer tongsie, dan weer tiensie en waansie. En nu ben we vreed, ja. Oké, de eerste plaat die van Forninger en een Brits-Amerikaanse band. En die komt binnenkort in Nederland, ja. En waar gaat er heen? Ik. 6 juni in Tilburg. En Feels Like a First Time, dat kwam uit 1900 en zon en zondag alweer. Dat is wel een hele titel natuurlijk. De Nighty Classic, ja, dat is lekker lekker. Is van Soft Cell. Cell. Tainted Love komt uit 1998 alweer. Ja, ja. En het originele, ja, is van Gloria Jones uit 1964. Ga de man die ik nog even keer. En op YouTube opzieken natuurlijk. Nou, ik wens je een hele goede middag en een heel luster plezier hier op RTV. En de steeds duurder natuurlijk.
1: Van 4 van 6, scherp op een midje. Kees Bakker.
2: RTV NOS.

0: Ja, weer toen een hele dikke hit, weet ik nog wel. Ja. Oh, dat is weer het einde.
1: Hey Kees.
0: Hey Kennedy, jongen.
1: Is toch Joertek wat naaie muziek bij die?
0: Ja, ik ben weer een heel plaatsje gebracht. En ik heb 12 vestjes van de Rolling Stones. Ja, die in heet Stars en die horen heet Rough and Twisted. En die gaan we draaien straks, of zometeen even draaien hier natuurlijk op RTV en web. En Ozzy Osbourne, Future, Bonnie Tyler en Fire in the Midnight. En die Bonnie Tyler, die lijkt volgens mij in het ziekenhuis. Daar gaat het net zo goed mee. Zo had ik alle sociale berichten wat op internet volg je natuurlijk. En dan hebben we Calvin Harris en Jesse en Certified. En, oh ja, het WK-lied. Het WK-lied, kijk, Shakira. Die, die. Officieel 2027. Ja, dat begint hashtag alweer, hè? Ah, ik vind hier nadeel. Ik vind dat het is op een nacht. Ik kon de nacht net al om het voetbal te zeggen. Of het moet een finale wedstrijd worden van Nederland. Nou, maar ik ben zeer benieuwd hoe het was heel daar in Amerika. Ja, triathlon, dat is echt een heel prettige reis, denk ik wel. Nou ja, dat zullen jullie wel weer heel leuk zijn. We gaan even die van de Rolling Stone draaien. En die cd die komt binnenkort uit op, ik denk het 10 juli. Ja, 10 juli, want ik heb hem al besteld. Ja, ik zit te twijfelen. Zal ik nog een LP bestellen of een cd? Maar ja. Ik dacht van, nou ja, doe toch maar een cd. Maar we gaan even, eerst even een editie van The Rolling Stones en Rough and Twisted hier op RTV NOF. Dus scherp op de menu.
2: Kees, hit tip.

0: die Blast Modes. Hij heeft nou een live versie. En het kwam uit 1981. Ja, ja, thank you very much. Ja, yeah, there you can go. There's the outdoor. Nee, de leuke om even te draaien weer hier op RTV en om even scherp over medie. En ze haakt verschillende hits zo'n in België en Nederland natuurlijk. De volgende is weer een hit-tip. Ja, dat is een hele lange hit-tip, maar ja, ik vind hem wel mooi. Is van Ozzy Osbourne en Bonnie Tyler. En het heet Fire in the Midnight Sky.
1: RTV NOF.
2: Van 4 van 6, scherp op een midje.
1: Kees, hit tip.

0: Is hij mooi of is hij net mooi?
1: Ik vind hem prachtig, geweldige platen dat natuurlijk. De volgende plaat is van Max Wenner en Rain in May. Ja, want we waren op P. Buijenhof van de week natuurlijk. Hij is zanger en drummer van Kajak en hij is helaas in 2024 overleden. En hij is maar zontig eeuwen, dat is net volop.

0: Los Umbrellas. Oké, we gaan even een tango dansen. No tango dinero. Ja, die WK komt eraan staan. Ja, op een week dan is het weer. Alle lijstjes weer nog in. Belgen varen. Wat allemaal doet natuurlijk. Ik ben zeer benieuwd wat er komen allemaal neemt. En Shakira, die wie de gelukkigste. Want zij mocht het festgesjongen van het voetbal. Het wereldkampioenschap. En het heette Die Die We Ready.
1: Kees, hit tip.

wonderlijk. Shakira, die die, we're ready. De officieel 2026 FIFA World Cup Song. En die hebben we lekker hier van eerder hier op RVNMF. Oké, de heeste tijd voor de Rock Belt. En de Rock Belt is van de Bosch, Bruce Springsteen. En het heet de Badlanders.

En dit weer lekker oude doospaard. Ja. The Mexico Mystery Tour. Heerlijk. Ja, leven het wel, hè? Paul McCartney en Ringo Starr. Ja, natuurlijk. En die Ringo Starr, die had ik even voor mij weer een cd gebracht. We gaan nog weer een hit tip draaien. En die is van Calvin Harris en Jesse. En die heet Satisfy. Kees

0: En hoe is er nog één plaatsje die ik nog even draai, maar dat is de Friestalige plaat. En de Friestalige plaat is dit keer van Elske de Wallen. Elske de Wals, het Doensje mij de leefde uit. En ik zei ze een heel goed weekend en tot de week vrede ben ik weer tussen 5 en 6 op deze tour. RTV en we hebben mij scherp op de media.
1: De Friestalige plaat.

0: de Nijenriger van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op Bijgeliks Spotify. Van dichtbij. Met deze weken te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van takken weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwâld. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Pakken? Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws.
14: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
15: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
5: Om oeral naar huis harkje te kim.
4: Gin dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
6: Gereedschap. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het nieuwe gemeentehuis van wat is Friesland in Dokkum krijgt een moderne uitstraling, maar moet wel passen bij de historische binnenstad. Dat die blikken bij een presentatie onder de gemeenterie. Het plan besteedt uit nijbouw en het opknappen van de oude monumentale gebouwen. Neffens de architect krijgt het gebouw een soort glas en een iepen uitstraling met materiaal die het aansluiten bij de omjouwing. Ek komt er een soort omtinken, verdorsemens en hergebruik van bouwmateriaal. Wol die onder de geerkomsten blikken dat er dags fundieringspiaal nedig binnen onder een pad van het nieuwe gebouw. Dat wie eerst net de bedoeling. Net sisteren die extra werkzaamheden verwacht de gemeente binnen het budget van goed 20 miljoen euro te blijven. De ombesteging van de bouw staat gepland om de ierwiksel heen. Op de centrale as tussen Dokkum en de Westerheen wordt volop werken aan groot onderhoud. De eerste weekendsluiting is intussen achter de rug en neffens de provincie Friesland verenigen de werkzaamheden volgens planning. Aroene Wieke is aan de eerste kant van het traject het oude asfalt voorthellen. Begin na je wieken wordt er na je asfalt ombracht. Tijdens de werkzaamheden riet het verkeer in beide richtingen tijdelijk oer in je rijbaan. Neffens de provincie zorgt het dat voor een betere terugstroming wiels de diek gewoon bereikbaar bloot en de werkzaamheden terug in kennen. De werkzaamheden onder de N356 door in naar verwachting om het begin juli. Wij broekers met rekken horen mij minder iets stroken, een legere maximum snelheid en nog 12 weekend aansluitingen. De aanrit bij Broeksterwoord bloot om het begin juli aansluiten. Na meer dan 20 jaar is het doek van voor buurtsuper alles onder in je daken in Eestermaar. Deze week koen klanten voor het laatste boodschap dwanen in de winkel van Sjouke en Sippy Wijnsma. Een soort dwarsbewenners kwamen als het nemen van de supermerk, die het voor een soort meisken meer wie als alleen een winkel.
2: Zo'n dwarswinkel wat wij hebben is het sociale hart. Hè? Dus hier hebben het lief en leed. Mensen, als die een overleden is, komen ze hier te gewoon bij spreken. Als een pop geboren is. Hè? Ik weet bij spreken hoeveel mensen met hier in verwachting binnen in Eestermaar. En dat is stil.
1: De buurtsuper maakt sluiten om de eigenaars en de pawn-eigenaar er te gieren net uitkamen. Klanten reageren vertrietelijk, omdat mij het verdwijnen van de winkel ook een moedingsplak uit het dorp verdwijnt.
3: Heel zonde van het dorp. Ja, altijd even een biatskipje, een praatje, weet ik het. Heel jammer. Het even, hè, en dat is aangebeurd.
4: Voor de eerste maand is het heel jammer. Je kwam hier in de winkel en dan werd heel vaak dat er praatjes zijn met ons wel, hè. Die contacten en zo, die benodigd al hier, dat is al hier gebeurd.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens jou een tegenoffelijke data.
5: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
6: Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
7: Radio, tv en online.
0: RTV NOF.

0: de Nijenriger van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op Bijgeliks Spotify. Van dichtbij. Met deze weken te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van takken weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Peppe, maak ik ook bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. En het kabinet wil legkippen in Nederland op termijn verplicht gaan vaccineren tegen vogelgriep. Staatssecretaris Erkens werkt aan een plan na maanden met nieuwe uitbraken en miljoenen geruimde vogels. De overheid hoopt zo grote besmettingsgolven beter te kunnen beperken. De komende tijd wordt overleg gevoerd met de pluimveesector en handelspartners, omdat vooral de export van eieren en pluimvee gevoelig ligt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
12: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
13: De Friese Motorfiets!
12: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter, wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Dit is RTV NOF.
7: My No Country Ranch.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Sense. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En natuurlijk Kitty Wells. Als tiener trad Kitty Wells samen met haar zuster op bij de plaatselijke radiozender als de Deason Sisters. En daar ontmoetten ze de countrymuzikant Johnny Wright, met wie ze in 1937 trouwde. En die ook haar manager werd. Met zijn zus Louise traden ze op als Johnny Wright en de Harmony Girls. En Louise's echtgenoot Jack England voegde zich in 1939 bij het trio. We gaan naar I've Got Yesterday.

Ja, Dennis Blair is geboren op 21 februari 1955. En Dennis is een Amerikaanse stand-up comedian. En Dennis is bekend van het schrijven van en het speelt in de film Easy Money uit 1983. En in 2003 schreef hij een Broadway musical getiteld Loving Room Only met Jackie Mason in de hoofdrol. We gaan naar No One Ever Knows His Name.

0: about this time, I guess. Thanks a lot, Charlie.
1: En we gaan naar de special van deze week. En dat is James Cecil Dickens. Hij leefde van 19 december 1920 tot en met 2 januari 2015. Maar beter bekend onder zijn artiestennaam Little Jimmy Dickens. En Jimmy was een Amerikaanse countryzanger en songwriter. En beroemd om zijn humoristische novelty liedjes. Zijn kleine gestalte, 1,5 meter. En zijn met strass versierde outfits was toch wel zijn kenmerk. We gaan naar Take an Old Car Tater.

Jimmy Dickens werd geboren in Bolt, West Virginia. En Jimmy begon zijn muzikale carrière eind jaren 30. Toen hij optrad bij de radiostation WJLS in Berkeley, West Virginia. En terwijl hij studeerde aan de West Virginia Universiteit. Bij het radiostation deed hij ervaring op met artiesten als Mel Steele, Molly O'Day en Johnny Bayless. We gaan naar Hot Diggity Dog.

Roy Akkoff introduceerde Jimmy aan de functionarissen van de Grand Ole Opry. En Dickens tekende in september een contract en werd in augustus lid van de Opry. Rond deze tijd begon hij de bijnaam Little Jimmy Dickens te gebruiken. Geïnspireerd door zijn kleine gestalte. En Dickens nam veel novelty liedjes op. We gaan naar You Better Not Do That.

In 1950 richtte Dickens de Country Boys op met de muzikanten Yabo Arrington, Grady Martin, Bob Moore en Tums Carlyle. In deze periode ontdekte hij de toekomstige countrymuziek Hall of Famer Marty Roberts bij een televisiestation in Phoenix, Arizona, tijdens een tournee met de Grand Ole Opry Roadshow. In 1957 verliet Dickens de Grand Ole Opry om te toeren met de Philip Morris Country Music Show. We gaan naar I Got a Hole in My Pocket.

Jimmy was ook te horen op verschillende albums van Brad Paisley en de komische bonus tracks, samen met andere vaste waarden van de Grand Ole Opry, zoals George Jones en Bill Anderson. En ze werden gezamenlijk de Kunpaya Buckaroos genoemd. Na het overlijden van Hank Loughlin in maart 2009 werd Dickens op 90-jarige leeftijd het oudste nog levende lid van de Grand Ole Opry. En hij trad regelmatig op als presentator bij de Opry. We gaan naar Another Bridge to Burn.

Dickens trouwde in 1944 met Connie Chapman. Het huwelijk eindigde in 1955 in een scheiding. En later dat jaar trouwde hij met Ernestine Jones. En zij overleed in 1968 bij een auto-ongeluk tijdens een reis in Texas. In 1971 trouwde hij met Mona Evans. Ze hadden twee dochters, Pamela Dated en Lisa King. We gaan naar May the Bird of Paradise Fly Up Your Nose.

Maar Dickens werd op 25 december 2014 in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte. 6 dagen nadat hij zijn verjaardag had gevierd met wat zijn laatste optreden in de Offrey was. Hij overleed 2 januari 2015 aan een hartstilstand, op 94-jarige leeftijd. Na zijn begrafenis op 8 januari 2015 in het Grand Ole Opry House werd Dickens bijgezet in het Cross Mausoleum op Woodland Memorial Park in Nashville. We gaan de laatste alweer van hem draaien, Country Music Lover.

We gaan naar een blokje non-stop. Dat doen we met Webb Pierce. En die is geboren in West Monroe, Louisiana, op 8 augustus 1921. En overleden op 24 februari 1991. En Webb was een Amerikaanse countryzanger. Zijn carrière duurde van 1951 tot 1982. En gedurende deze periode nam hij 13 nummer 1 songs op. Hij was zeer populair in de jaren 50, toen hij meer nummer 1 hits in de Verenigde Staten had dan elke andere countryartiest. Zijn eerste hit was Wondering uit 52. En in totaal had hij tussen 52 en 86 96 singles bij de Billboard Country lijst. We gaan beginnen met That Horse Belonged to Me en daarna Any Old Time.

gaan naar blok Benelux artiesten. We beginnen met Lovers Live Longer. Een nummer geschreven door David Bellamy en opgenomen door het Amerikaanse country duo The Bellamy Brothers. Het werd in oktober 1980 uitgebracht als de eerste single van het album Sons of the Sun. En het bereikte een nummer 3. We gaan hem horen in de uitvoering van Daddy Redneck.

we gaan naar Deringer. Die bestond uit Aljo en Jeanette Koop. Alleen, ja, Aljo is helaas een aantal jaren geleden overleden. In een ernstige ziekte. We gaan Never Thought I Did It.

Vertical Expression of Horizon Desire is geschreven door David Bellamy en Freddie Fender. En dat staat op het album Lonely Planet van de Bellamy Brothers, uitgebracht op 26 oktober 1999. We gaan hem horen in uitvoering van Dick van Altena en Savannah.

0: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze weekend te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust gedacht, nog één in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van takken weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
10: nofpc.nl.
12: Pakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Robert Terlo en dit is het nieuws. China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Dit is RTV NOF.
4: My No Country Ranch.

Welkom terug. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En we waren met een blok Benelux artiesten bezig. En u had nog één te goed. Voices of the Highlands is geschreven door Danova. En staat op het album Moving On van Carl Denver, uitgebracht in 1990. En Roberto Danova is geboren als Giancinto Betoni op 27 augustus 1937. En Roberto is vooral bekend als muziekcomponist, arrangeur en producer. We gaan hem horen in de uitvoering van Peter Wesley.

We gaan naar een luister en vergelijk. En dat doen we op voorstel van Jan van Houten uit Sarhuisterveen. Setting the Woods on Fire was de A-kant van de single van Hank Williams senior. Tegenover You Win Again. Uitgebracht in september 1952. Het nummer bereikte nummer 2. Setting the Woods on Fire is geschreven door Williams, uitgever en producer Fred Roos. En een oudere New Yorker, Ed G. Nelson. We gaan hem eerst horen in de uitvoering van Vernon Oxford en daarna Hank Williams senior.

Bits, wiens echte naam Ian Boyd is, speelt al sinds ongeveer 1988 countrymuziek. En daarvoor speelde hij in rockbands, country rockbands, trio's en de Top Secrets duo in de jaren 70 en 80. Hij was een van de oprichters van de band Backtrackers, die optrad in het westen van Victoria. We gaan naar Every Second van Ian Boyd.

One Day at a Time is een bekend gospelnummer in de stijl van country en western. Het is geschreven door Mary John Wilken en Chris Christofferson in 1973. Het nummer werd geschreven tijdens een moeilijke periode in Wilkens zijn leven en wordt vaak beschouwd als een van de grootste gospelsongs van de jaren. We gaan naar een uitvoering van Janie Seeley. One day.

een blokje non-stop gewoon mag me nog maar even doen. Janie Riley, geboren als Janie Stephenson in Stamford, Texas op 19 oktober 1945. En Janie is een Amerikaanse countryzangeres. Ze had een nummer 1 hit met haar debuutsingle Harper Valley PTA. Die is geschreven door Tom T. Hall. En Janie kende in de jaren erna tot ongeveer 1973 nog enkele andere hits, maar die het succes van haar eerste single niet meer konden evenaren. We gaan naar The Backside of Dallas als eerste en daarna The Girl Most Likely.

De Great Rock Island route is populair geworden als de Wabash Cannonball en ook bekend onder verschillende andere titels. Het is een 19e-eeuws Amerikaans volksnummer dat de schilderachtige schoonheid en de moeilijkheden beschrijft van een fictieve trein, de Wabash Cannonball Express. En dit is op verzoek van Anne Tuinstra uit Drachten. En er moest de uitvoering zijn van Foster en Allen.

En ook de volgende is een verzoek van Anna Tuinstra uit Drachten. Een bluegrass croquet nummer. This Little Light of Mine.

He'll Have to Go is een nummer dat op 15 oktober 1959 werd opgenomen door Jim Breeze. En het nummer dat in het najaar van 1959 werd uitgebracht, werd begin 60 een hit in zowel de country als de poplijsten. Les Paul en Mary Ford namen het nummer op onder de titel She'll Have to Go voor een album Bouquet of Roses uit 1962. En dus is volgens mij ook nog eens een uitvoering van She Have to Stay. Of ja, He Have to Stay of zoiets. Maar goed, dat weet ik even niet. Gaan we uitzoeken. Jeanette Nielsen.

De Yeehawks is een Amerikaanse band uit Minneapolis. Hun muziekstijl werd getypeerd als country rock. En de band werd opgericht in 1985. En hun eerste titelloze album verschijnt het jaar daarop. Dit album, dat de fans kennen als de Bunkhouse Tapes, wordt in 1989 opnieuw uitgebracht als Blue Earth. En vanaf dat moment worden de Yeehawks bekend. We gaan I'm Still Dreaming, Now I'm Yours.

We gaan naar Karin Hernandez met Life's Rodeo Trails. En vermoedelijk is dit het laatste nummer van deze uitzending. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: de Nijenriger van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze weken te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van tak om weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
3: nofpc.nl.
5: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
5: baarsmazitcomfort.nl.
7: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in zijn woning in de Jordaan nadat familie alarm had geslagen. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten terwijl rechercheurs verder onderzoek doen. China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Luisteraars, welkom bij Heerlijkheden uit het Verleden. Het komende uur gaan we bij onze lokale omroep op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens waarvan u dit uur doorlopend kunt genieten in Heerlijkheden uit het Verleden.

Beste luisteraars, u luistert naar Heerlijkheden uit het Verleden en in dit programma gaan we op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens die u dit uur doorlopend in Heerlijkheden uit het Verleden kunt beluisteren.

Beste luisteraars, we hopen dat u heeft genoten van deze heerlijkheden uit het verleden. U kunt de uitzending nogmaals beluisteren op maandag 7 uur en woensdag 3 uur. Voor nu, blijf gezond en graag tot horen.

0: In de Nijenriege van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze weekend te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van Takken Weekend A, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
3: Fortibox.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
5: Pakken? Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. Farage geldt als een mogelijke uitdager van premier Starmer nu de conservatieven in de peiling verder wegzakken. De verkiezing wordt gezien als een belangrijke test voor het politieke draagvlak van Labour. Vooral migratie en economie zullen centraal staan in de campagne. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. En China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
7: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.

Ja, van harte welkom bij Even Wat Oors, aflevering 304, waarin we zijn begonnen met Vrouwkje, de nieuwste single van haar, jaar na jaar. En ja, deze uitzending hebben we weer prachtige dingen in het vooruitzicht. De eerste twee uur gaan natuurlijk ook richting de Westerrijn, naar RTV NOF. Dus als we daar even straks heen op terugkomen, kunnen we er ook bij vertellen dat we hier bij Radio Spannenburg doorgaan tot aan uurtje nummer 4. En daar hebben we natuurlijk Metal met Seert in het laatste uur. En ja, deze keer hebben we ook Frank van der Ploeg in de uitzending. En de mensen uit de regio Dokkum, ja, die moeten dan maar even via de uitzending gemist even gaan luisteren naar RTV Spannenburg. Ad Moran heeft een nieuw album, dat weten we allemaal. We Fight Back, gaan we het even mooi over hebben. En het uurtje daarvoor hebben we veel met Janna, maar ook een gesprekje met Maaiste Veenstra. Zij is album van de maand, Himmel Iepen. En daar hebben we even een leuk gesprekje mee gehad, gaan we uitzenden. En ja, deze eerste twee uur op beide radiozenders hebben we A New Morning in de studio. Maarten Bouwman en Johan Jager, allebei lid van 8501 Indie in Jouweren. Die hebben we in de studio. Ze hebben het afgelopen jaar iets bijzonders gedaan. We hebben al drie uitzendingen eraan besteed. En dit is een afsluitend verhaal. Nou, dat verhaal dat gaan we zo meteen mooi even vertellen. En ze gaan ook nog even live zingen. Ze hebben drie nummers ingestudeerd. Ja, sommige nummers waren al meer dan een half jaar oud. Dus dat moest even het stof afgeblazen worden. Maar ze gaan het zo meteen doen. Niet alleen in dit uur, maar straks ook in het tweede uur. Nou, we hebben lekkere muziek hebben we al klaarstaan. We gaan eerst even beginnen met Fell in Love van de Marines.

0: hadden we de eerste twee nummertjes al te pakken van A New Morning. Ja, de ene wat harder, de andere wat rustiger. Het gaat wat heen en weer. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje de insteek geweest. En inmiddels aangeschoven Maarten en Johan. Goedenavond.
1: Hallo.
2: Goedenavond.
0: Ja, want we hebben al 3 keer eerder met elkaar gesproken. Telkens in brokjes van 13 nummers. Dit was nummer 40 en 41. Nu even live vanuit de studio. Eerder waren we telkens bij jullie in Jouweren in het headquarter van 8501 Indy.
1: Live bij 8501 Indy, inderdaad.
0: Ja. En nu hier in de studio. Het project is inmiddels afgelopen. Hoe is het bevallen? Hoe is het gegaan?
1: Nou, ik vind het wel boven verwachting, denk ik. Ja,
2: ja, het is, absoluut. Ja, het is, we gingen er gewoon met gestrekt been in.
1: Ja.
2: En we hebben het volgehouden. Ondanks gewoon alles wat op ons pad kwam.
1: Ondanks de vakanties en de
2: ziektes.
1: En oud en nieuw en kerst en alle zaken. Ja, nee, en uiteindelijk gewoon echt een mooi laatste nummer gemaakt. Die gewoon, waar alles een beetje samenkomt, zeg maar. En ik heb echt, ik ben gewoon heel trots. Ja, dat.
0: Het is eigenlijk ook een soort van topsport geweest. Want ik zit dan ook wel een beetje in de muzieklerij. En sommige mensen die hebben best wel last om 2 of 3 liedjes per jaar te maken.
1: Ja.
0: En dan weet ik dat jullie allemaal in jouw in verschillende projecten zitten. En allemaal verschillende genres. En natuurlijk, Johan, jij zit volgens mij sowieso wel op 10, 15 liedjes per jaar. Zat je gemiddeld wel?
1: Sowieso wel met andere bands, inderdaad. Ja,
0: ja.
1: Ja, ik kan niet zo goed stilzitten. Nee. Ik moet altijd wel even wat maken. Want anders word ik kriebelig inderdaad.
2: Lekt je de studio in duiken.
0: Ja, wat was jouw functie ook alweer? Mooie dingen maken.
1: Mooie dingen maken, ja.
0: Ja, want je bent ook nog grafisch en computer ben je aardig onderlegd. Ja, ja. Met videoclips en dat soort dingen.
1: Klopt, doe ik ook nog wel eens inderdaad, ja.
0: We zien hier en daar ook nog wel eens van vreemde bands. Tenminste, niet uit jullie club, zeg maar. Waar je dan wel eens een videoclipje maakt. Dus dat, dat is prachtig. Ook voor jullie eigen bands doe je dat regelmatig. Ja. Ja, en dan 52 liedjes schrijven, maken, opnemen, produceren en uitbrengen.
1: Ja.
0: Dat is topsport. Gaan dan de laatste 13 nummers, gaan die dan heel makkelijk? Of moet je je naar de finish slepen?
1: Nou, er waren heel veel onderbrekingen met vakanties en zo. Maar toch werd het steeds al opgelost of zo. Het ging ook, omdat het zo in je systeem zit elke week weer. En ja, werd dat gewoon ook vanzelf wel opgepakt of zo. Dan lukt een woensdag dan niet. En dan zat Maarten daar op maandagochtend of weet ik veel. Of maandag
2: midden in
1: s'nachts,
2: de nacht.
1: Ja. Zoiets. En dan kwam dat toch goed. Ja, ja, zeker. Ja, dus dat, ja.
0: Ik kan me nog herinneren van de eerste gesprekken die we hadden in de eerste batch, zeg maar. Dat het een beetje zoeken was. Dat het een beetje, soms was een beetje stress was. Ook onderling, zeg maar, van je moet ook tijd maken en elkaar een beetje vertrouwen van dat je dan op, als we iets gaan opnemen of iets gaan afmaken, dat het ook wat is.
1: Ja.
0: Nou kenden jullie elkaar wel, alleen ja, dit is wel in een soort van hoge drukketel gekomen dan.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Het is gewoon een heel, heel mooi creatief proces. Hè. Als je moet bekijken, er komt een idee binnen en dan. Ja, het hoeft niet per se iets voor jou ook te zijn. Hè. Dus er komt Maarten heeft een idee. Ja, dan moet ik altijd wel weer gaan kijken van waar zit dat bij mij of zo? En wat maakt het los?
0: Wat kan ik ermee?
1: En hoe kunnen we het mooier maken?
0: Ja.
1: En dan
2: gewoon dat puzzelen. Altijd,
1: ja, het is gewoon puzzelen. Ja. En lekker creatief zijn, ja.
0: Nou zitten jullie allebei in 2 of 3 genres. Een beetje, dat is een beetje jullie ding. Maar jullie zijn ook echt outside the box gegaan. Ik heb geen hip-hop nummer mogen ontdekken. Maar dat is misschien voor het volgende jaar.
1: Nou, als we misschien een soort semi-rap. Hij was niet heel geslaagd, maar er zit wel een soort rapstuk in of zo, ja.
0: Ja. Was het achter? Hebben jullie, jullie hebben jezelf natuurlijk verbreed qua muziek en qua skills. Wat is voor jou, Maarten, nou hetgeen wat je het meest is meegebleven? Dat je denkt van hier kan ik de rest van mijn muzikale carrière kan ik ook wat mee?
2: Nou, sowieso het hele produceren proces. Daar was ik nog helemaal niet in bekend. En dat wilde ik altijd al wel een beetje leren. Ja, en dan met Johan al die stapjes doornemen. En zelf ook dan zo nu en dan eens even wat doen. Meekijken en gewoon leren.
1: Ja.
2: En dus onder druk al die nummers toch ja, over de streep weten te trekken.
1: Ja, dat is wat ik kan, maar het kan gewoon ook achter de knoppen zitten. Als, gewoon, ja.
0: Heb je ook eens een vrije avond?
1: Ja, nou, dat bedoel ik.
0: Ja. Ja, want dit is, nou, ik ben wel eens bij jullie geweest en jullie hebben daar echt een muur van schuifjes, knopjes, lichtjes en beeldschermpjes en computers. Ja. Ja, voel je het makkelijk zeg maar om het aan hem over te dragen of bleef je toch stiekem een beetje kijken van ah? Oh.
1: Nee, ja, het begin een beetje gewoon, ja, je helpt elkaar en ja, op een gegeven moment is dat echt wel lekker hoor. Zeg van nou, ik ga ook even achterover zitten en ik ga in een heel ander stuk zitten qua...
0: Een lekkere bank of zo?
1: Ja, nou, nee, dan kan je ook gewoon, anders ben ik echt met vormpjes bezig per se en sporen en wat moet waar komen. En
2: ja, dan kun je dan weer wat anders naar
1: precies,
2: kijken.
1: Precies, dan kan je op een heel andere manier naar kijken. Dus dat is, werkt ook wel heel bevrijdend of zo. Ja, ik vond het wel leuk.
0: Ja, want dat hele mixen, masteren en geprut zeg maar, dat is heel erg pragmatisch. Dat is heel erg in schema structuren denken.
1: Ja.
0: En dat is misschien iets minder creatief. Het is echt puur, het moet op een bepaalde volgorde, want anders kom je het later weer tegen, dan heb je er weer veel last van.
1: Ja, precies. Dus ja. Dat je moet over nadenken. En dat kan je dan een beetje loslaten. Ja, ja precies. Ja.
0: Nou, dan hebben we de eerste twee nummers gehad. Jullie gaan ook vandaag drie nummers gaan jullie doen. We gaan straks even een nummer doen. Ja, dat is al een wat ouder nummer, maar ja, nog maar een half jaar oud. Secret Island gaan jullie zo meteen live doen. Was dat een nummer die er nog lekker in zat? Of is dat gewoon een van de favorieten van jullie?
1: Nou, we zijn de hele lijst doorgegaan eigenlijk. Om te kijken van ja, wat zou je gewoon met een akoestische gitaar en een basje kunnen spelen. Nou, en dan kwamen er nou drie nummers uit.
2: Ja, dus gewoon een lekker nummertje. Ja,
0: had je daar niet even een jaar terug goed over na kunnen denken? Dat je gewoon even 10 nummers uit had kunnen kiezen?
1: Ja, nou, dat is ook wel een note to self. Van, ja, volgende keer hebben we ook even een akkoord opschrijven en zo. En ja. Teksten. Hè. We hebben wel geprobeerd om op de site inderdaad de teksten bij te houden. Maar dan zie je dat de laatste songs inderdaad die... Ja, die zijn we dat weer vergeten of ja.
0: Is er niet van gekomen?
1: Is er niet van gekomen? Hè? Of dat, nee, nou, en dat wil ik dan wel een keer, want ik vind het is echt een soort kunst. Hè? Het is echt een kunstwerk, gewoon over al die teksten, als je die bij elkaar hebt, vind ik ook mooi. Een soort galerij, zeg maar.
0: Ja?
1: En dus dat, die komen sowieso nog wel op. Maar we moesten nu wel even, puzzelen en wat te doen.
2: Het is altijd zo'n valstrik, hè? Van, nou, dit onthoud ik wel.
1: Ja, dat.
2: En dan schrijf je het niet op en dan de volgende dag... Oh, wat was het ook
1: alweer. Ja, precies. Nou, laat staan dan een half jaar later.
2: Ja.
0: Dus de afgelopen twee weken hebben jullie de drie nummers op een cd gebrand. Of op een mp3 in de auto op de sticker ingegooid. En alleen maar die drie nummers geluisterd.
1: Keihard aan het oefenen geweest. Ja. Ja, ja.
0: Nou, we gaan zometeen er naar luisteren. Maar eerst doen we nog nummertje 42 en 43. 43 Avalanche, maar nu eerst Half Past Never.

0: Ja, daar was Digital Dream, nummertje 44. Hiervoor hebben we dus Secret Island gehoord. Beluisterd, het ging prachtig. Hebben jullie nou veel moeten oefenen of veel moeten herschrijven om het hier live te kunnen doen?
1: Weken.
2: Oh nee hoor.
1: We hebben er woensdag even voor gezeten op onze vaste avond.
2: Ja.
1: Ja, nou ja. Daarvoor wel een beetje natuurlijk weer het schema geschreven. Gewoon het nummer een paar keer terugluisteren. Mm-hmm. En dan de tekst opschrijven, de akkoorden opschrijven.
0: En drie keer spelen.
1: En dan hier.
2: Ja. Nou ja, dat was wel een beetje uitzoeken van wat voor nummers kunnen we doen. Hè? Dus het is heel van, hè, ja. Gaat van alle kanten op, bij wijze van spreken. En niet buitenlijntjes per se, maar het is wel lastig om iets te kunnen uit te zoeken wat je akoestisch zou kunnen doen. Hè? Dus dat,
0: Nou, een van de eerste vragen die ik vorig jaar bij de eerste uitzending zeg maar, aan u vroeg, van wat is het doel? Het doel was om eigenlijk alle genres iets te gaan doen.
2: Iets aan te raken.
0: Ja. Iets aan te raken. Nou heb ik even in de lijst, heb ik afgelopen weken helemaal even doorgelezen.
2: Goed zo.
0: Ik heb hem ook bijna helemaal even weer beluisterd. Hoe was het ook weer? Ik mis dan nog een paar genres. Onder andere de carnavalhit.
2: Ja. Daar was ik heel... Want die waren een soort van getost. En, dat zou Maarten doen, maar gelukkig is hij dat een soort van vergeten. Hij had wel een verschrikkelijke...
1: Ik had een hele mooie tekst, maar Johan was niet fan.
2: Hebben gewoon, denk ik, wel gewoon 2 maanden lang dat hij dat elke keer ging neurien. En dat echt,
0: maar die tekst kon eigenlijk niet.
2: Nou, het is...
0: Dan word je niet meer...
2: Ken je hem nog?
0: Nee, dan word je niet meer serieus genomen.
2: Het is wel... Maak een mooie... Ik denk de hoofdmoot gewoon indie pop is eigenlijk. Hè, dus er zitten wel wat uitspattingen in. En dan in het Fries en in het Nederlands. En
1: elektronisch, rock. We hebben van alles wel aangeraakt, maar...
2: En ik denk dat Nederlandse Fries, dat was wel het meeste uit onze comfortzone, denk ik. Ja. En dan nog een carnavalhit, dat was helemaal...
0: Of rap of hiphop?
2: Nee, dit komt, volgens mij komt straks nog een liedje wat een soort van semi-rap in zit. Maar wij zijn ook geen homeboys. Hè.
0: En wat wordt hier nou mee gedaan? Er is ooit sprake geweest om een album of een soort van show of zoiets van te maken. Maar wat is dan uiteindelijk de conclusie van dit jaar?
2: Ja, het is gewoon een kunstproject en dat is in principe af. Hè? Mm-hmm. Dus we hebben het ook wel een soort van afgesloten. Een soort van, hè? Hebben we een mooi poster gemaakt. Hè? Gewoon het kunstwerk aan zich, hè? Zoiets.
0: 52 plaatjes.
2: En de website is gewoon ook helemaal netjes en zo. Dus dat is ook een mooi soort boekkast waar je doorheen kan. Hè? Het lijkt me nog steeds leuk om een soort luisteravond te doen bij ons. En dus dat gaan we ook echt nog wel organiseren.
0: Ja.
2: Maar ja, voornamelijk gewoon nu bezig met nieuwe dingen.
1: Weer met iets nieuws. We hebben even pauze genomen en we gaan nu gewoon verder.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb jullie bandcamp ben ik ook afgegaan, want daar staan ze allemaal op. Hè? Maar als je dan door de 52 nummers heen... het is niet dat je een bepaalde ontwikkeling ziet. Want jullie lopen al jaren mee. Dus het is ook, ik wil ook niet zeggen van dat het just another day at the office was. Maar jullie hebben wel een hele grote prestatie geleverd... door een heel stabiel niveau te halen. Sommige waren beter dan anderen. Maar de ondergrens was vrij hoog. En de bovengrens in mijn beleving was ook vrij hoog.
2: Ja, er zitten een paar echt hele toffe songs tussen, zeker. Nou, en dat ging, naarmate we dat project vorderden, ging dat makkelijker ook.
0: Ja.
2: En dus ik vind ook dat laatste blokje wat we nu nog, wat we al een stukje van gehoord hebben natuurlijk, dat vind ik ook, zitten de beste nummers ook tussen, denk ik.
1: Niet
2: allemaal misschien, maar dit ging makkelijker in ieder geval.
0: En ook in de top 40 van Indie Excel, daar hebben jullie met Ops Out, was het niet nummer 1 hit? Of was het top 10?
2: Ja, die heeft er wel een aantal weken op één gestaan.
0: Dat is toch een soort van een meting, zeg maar, dat je denkt van nou, dat, niet dat ze alle 52 op nummer 1 moeten staan, maar aan de andere kant dat je in het project, zeg maar, gezien wordt door muziekkenners, laat ik het dan maar even zo zeggen. Dat is een waardering en dat is een soort van bevestiging dat je in ieder geval in dit project op de goede weg bent.
2: Ja. Ja, zeker. Nou, ja, weet je, ik vind het nooit een wedstrijd eigenlijk. Nee. Dus dat zo'n top 1. Ja, dus dan toevallig dat op 1 stond. Hè, maar dat vind ik eigenlijk minder belangrijk dan het proces van het maken. En het totaalplaatje nu wat we hebben gemaakt. Dat vind ik echt... ja, dus nogmaals ben ik heel trots op. Ja.
0: Nou, we gaan straks in de tweede uur gaan we nog even verder praten. Want er is nog veel meer te beleven in jouw en in jullie muziekleven. We gaan nog even luisteren naar nummertje 45, Sleepless Night.

Ja, dit was Ultimus en his Confusionis. Nummertje 46 van A New Morning. En ja, de mannen zijn eventjes zich aan het terugtrekken. Even opfrissen. Straks in het tweede uur dan komen ze terug. Dan gaan we weer 6 of 7 nummers gaan we van ze draaien. We hebben ook nog 2 live nummers hebben we nog te goed. Ze hebben maar druk aan het oefenen geweest om het allemaal te kunnen doen straks. Nou, wat hebben we straks dan meer? Natuurlijk de Kriebel Galente hit. Daar beginnen we natuurlijk mee in het tweede uur. Quo en Restless Mind, die komen deze hele periode komen ze weer langs. En ook gaan we lekkere muziek draaien, onder andere van Tame Impala. En ja, misschien doen we War on Drugs ook nog eventjes. Nou, het zou zomaar kunnen allemaal. We gaan zometeen naar het nieuws, maar eerst moeten we natuurlijk nog wel even vertellen dat Evert Oors evenementen, EWO evenementen, die gaat weer allemaal leuke dingen doen. Onder andere Steven Jansen in de zomertour. Mensen hebben het op de poster al even kunnen zien dat we straks in juni weer losgaan. Maar ook stond er stiekem al iets van oktober stond erbij. 25 oktober dan komt er een Johnny Cash tribute. 25 oktober in Kettelijk. Het is de Thomaskerke, al daar. Waar veel culturele muzikale evenementen plaatsvinden. Gaan vinden in de in de winterperiode. Nou, en een van de eerste, dat is dus de Johnny Cash tribute, die wordt gedaan door No Saint en Arjen Brandt. Nou, ze hebben dat al eens een keer eerder gedaan in het Bathuis de Westerijn. Daar gaan we trouwens deze winter ook nog even een paar keer naartoe. Dus mensen moeten het allemaal maar eventjes checken. Volgens mij zijn de eerste kaarten al, die kunnen al gekocht worden. Wees erbij, want volgens mij zijn er maar 70 plekken te verkopen. Dus, heel mooi allemaal. Nou, we gaan weer lekker naar de muziek. Misschien nog even een stukje Balthasar, Fever. Maar nu eerst Les van Childish en Gambino. Tot zometeen.

0: je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
1: Nou, voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
3: Henkie.
0: Maar dat heb ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
4: Nee. Werelds.

0: In de Nijenriege van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij. Met deze weken te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van takken weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Peppe, Mike, ik bij Pep op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. En vandaag is de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen. Amazon MGM Studios is gestart met audities voor de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 afscheid nam. Namen van mogelijke kandidaten gaan er langer rond, maar een officiële keuze is er nog niet. Ook bij de boekmakers is het speculeren begonnen over welke acteur de populaire filmreeks een nieuwe richting gaat geven. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Oeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen natuurlijk weer met de kriebelige lentehit. Dit tweede kwartaal blijft hier maar langskomen, net zolang dat we er schoon genoeg van hebben. Maar dat hebben we nog niet, dat kan ook wel kloppen, want we hebben nog meer dan een maand. Quo and Restless Mind, Het Vliet. Nou, zoals al eens een keer eerder verteld, mijn dochter die woont op het Vliet en alles wat je net hebt gehoord over wat er op het Vliet gebeurt. Ja, dat klopt allemaal, want ik krijg regelmatig hier thuis appjes binnen met foto's of met meldingen van dat de brandweer er weer is. Of er gaan zwaailichten gaan weer, de politie en van alles aan de hand daar. Heel herkenbaar allemaal. En ja, wat ook wel herkenbaar is, is de namen die we hier in de studio hebben. Wij hebben een nieuw morning hebben we hier op de koffie. Met een stukje appeltaart. Het is oranjekoek. Wat dat betreft, goed geregeld allemaal hier. De mannen komen uit Jouweren. Onder de vlag van 8501. Die hebben ze een kunstproject gedaan. 52 liedjes in 52 weken. Dit is aflevering 4 qua radio-uitzending, want we hebben de afgelopen drie kwartalen al drie keer hebben ze in de uitzending gehad. Nou, en dit is een soort van afsluitend verhaaltje, want ze gaan ook nog live doen. Hebben ze het eerste uur ook een nummertje gedaan? Dat gaan ze nu, halverwege dit uur, gaan ze twee nummers gaan ze doen. Dus super interessant allemaal. En we hebben ook nog dus de resterende nummers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hebben we er nog op de playlist staan. Maar voordat we daar mee losgaan, gaan we eerst even luisteren naar Dracula van Tame Impala.

0: Ja, dit was Black Monday. En daarvoor hebben we nog even geluisterd naar Sand. Dat waren nummertjes 47 en 48 van A New Morning. Nou, Maarten en Johan zitten hier nog steeds. Zitten te genieten van hun eigen muziek. En wij eigenlijk ook wel nieuws. Want het gaat lekker, het kabbelt lekker door. Het is lekker aangename muziek om naar te luisteren. En ja, dan is het natuurlijk de vraag, jongens, dan hebben we het project hebben we gehad. 52 weken volle bak. We hebben de vakantie hebben we nu gehad. Wat is nu het idee van een nieuwe morning?
1: We zijn heel druk bezig weer. We hebben dus inderdaad even vakantie gehad. Even de los. Drukte van die 52 weken, al die druk erachter. Eventjes
2: ja.
1: Pauze.
2: Ja, ja, ja.
1: En toen zijn we gewoon weer om tafel gaan zitten. En we hebben nu weer een nieuw plan op tafel liggen.
0: Mm-hmm.
1: En daar kunnen we helaas nog niet al te veel over zeggen. Nee. Maar,
0: kijk, plannen kunnen veranderen natuurlijk. Hè?
2: Daarom, hè, dus we dekken onszelf een beetje in. Ja. Maar dit is toch wel best wel concreet aan.
0: Gewoon, jullie zijn nog niet op elkaar uitgekeken dus?
1: Nee, zeker.
2: Nee, we zijn net begonnen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Ja, ja. Er is nog veel te ontdekken.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker.
0: Maar wat, dat moeten jullie nog even uitvinden, uitzoeken van wat willen we ontdekken? Of hoe willen we het ontdekken?
1: Het concept wat we op tafel hebben liggen is eigenlijk al, nou ja, hebben we ook tegen elkaar gezegd, het is eigenlijk nog veel uitdagender dan elke week een nummer uitbrengen. Hier gaan veel meer dingen bij kijken. Ja. En andere muzikanten. En,
0: kijk, dit was wel heel lekker natuurlijk. Jullie waren met z'n tweeën. En als iets niet goed ging, dan keek je naar die anderen. En dan zeggen van, nou, los het maar op. Maar als je met vijf mensen of met externe partijen bezig bent. Ja, dan moet je weer gaan appen. Dan moet je weer gaan afspreken.
2: Een stuk logistiek inderdaad. Ja, ja nee, dit hè, juist omdat je elke week iets moet maken. Dan is met z'n tweeën en dan heel snel schakelen. Ja.
0: Ja.
2: Dus dat nieuwe project. Ja, en dan gaan we gewoon kijken of we dan inderdaad een soort eerste fundament kunnen maken. En dan mag ook best wel een aantal weken overheen gaan. Hè?
0: Maanden.
2: Spreken. Of maanden.
0: Ja, het is straks de zomervakantie. Hè?
2: Ja, ja. Nee,
1: we schrijven. Even laten liggen. Ja, dan er weer even naar kijken.
0: Ja. Dus, nou, als er concrete dingen zijn of al dingen in werking gezet zijn, dan houden we ons altijd aanbevolen bij Evenwatoors, RTV Spannenburg en sinds kort ook RTV NOF. Wat gebeurt er allemaal? Want als jullie externe muzikanten erbij gaan trekken, ja, dan het was al interessant, maar dan wordt het helemaal interessant. Want dan kijk, jullie chemie kennen we nou een beetje. Persoonlijk ken ik dan ook wel de jouwster muziek scene 8501. Dat ken ik wel een beetje, maar als daar ook nog andere Jopies erbij gedrukt worden, ja, dan kan het wel heel, heel interessant worden.
2: Ja, ja, ja.
0: Al met al mooie vooruitzichten. Maarten, zit jij nog bij andere bands naast dit?
1: Ik ben nog steeds invalgitarist bij Surreal Stage.
0: En dat is een van de wat grotere cover rock bands die heel Nederland doorstruinen, had ik begrepen.
1: Wij gaan alle kanten op, ja. Wij dan weer in het zuiden van het land en ook gewoon thuis. Ja. Snake Week, dat soort dingen, ja.
0: Maar dat is dan in principe geen eigen muziek, dat is dan meer coverwerk, toch?
1: Dat is alleen maar covers, ja.
0: Ja, nou ja, kijk, er zijn meerdere kunstjes op het podium te doen. En Straight to Stage, die is enorm populair en die zetten de boel ook enorm op een kop.
2: Ja, dat is een mooi feestje.
0: Daar heb je een paar mensen, heb je daar, nou eigenlijk allemaal, dat zijn gewoon topmuzikanten. Dus hou dat allemaal mooi even in de gaten. En Johan, jij bent ook met van alles bezig, of niet?
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk Drowning in Lakes, hè.
0: Ja,
2: maar dit is hier ook onze Bob. Onze Bob. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Dus we hebben best wel veel shows al voor de boeg. Steeds ook aan het schrijven. En daar heb ik echt wel grote plannen mee.
0: Ja.
2: Gewoon lekkere bühne op en vette show neerzetten.
0: Ja.
2: En met de mannen van 8501 Indie natuurlijk. Dat was voorheen Waterveld. Dat was meer space rock jammen. Daar zijn we nu ook bezig. Maar met ook een andere boeg. We zijn bezig met een shoegaze album.
0: Ja.
2: En wat voor naam daar aankomt hangen, weten we nog allemaal niet. Maar we zijn lekker aan het schrijven. Hè. Gewoon echt ook elke week opnemen. Dus ja, we hebben nu al 12 nummers liggen, denk ik. En daar gaan we plaat van maken, dus dat is gewoon schrijven en schrappen. Hè? Dus van wat we hebben, blijven er misschien 4 overeind of zo. Maar
0: ik weet dat wij, hier bij Evenwatoors zijn we nu bijna 7,5 jaar zijn we bezig. En na een jaar Toen was Quiet as Always hier. En Quiet as Always, daar heb jij toen de tijd het album van gemixt en gemasterd. Ja, ja, en zo kwamen we via de Gebroeder Steeneker kwamen we bij jullie. En dat was net een beetje in de coronaperiode. We konden helemaal niks. En volgens mij hebben we toen een jaar lang hebben we bijna elke week een nieuwe... van een van de bands van 85.0 in. Ja. Die hebben we een praatje gemaakt en een liedje geprimeurd.
1: Ja.
0: En de diversiteit die is eigenlijk gebleven. We hebben ook live radio bij jullie opgenomen. En,
2: zeker, mooie feestjes.
0: Ja, ja, we hebben heel veel mooie dingen gedaan. En ja, de toekomst ziet er ook gewoon ook heel rooskleurig uit. Omdat de ideeën en de plannen zijn er. En,
2: ja,
0: en,
2: zeker.
0: En de energie ook.
2: Ja, ja, ja, ja. We hebben echt wel echt hele leuke dingen nog onder de pet. En, ja. Laten we ook ons verder nog niet helemaal over uit. Maar het is ook om jezelf in te dekken natuurlijk. Maar weet je, het zijn allemaal wel creatieve dingen bij elkaar. En we willen iets moois maken. En dat wat onze stichting natuurlijk ook voor staat.
0: Ja, dus dat is super interessant. Het is altijd afwachten wat er uitkomt uit jullie hok. Maar het is altijd nieuwsgierig, interessant. En het kan. Het wordt gewaardeerd door heel veel muziekliefhebbers. Laten we gewoon weer wat muziek gaan draaien. Straks gaan jullie ook nog even twee nummertjes live doen. Yes. Maar eerst doen we nog even twee ingeblikte nummers van Bandcamp. Bring Me Back Together, nummertje 50. Maar nu eerst Moments Like That, nummertje 49.

tried to do with you.

0: Dat was Best Buy.
1: Hey Henk, ik moet nog even sissen trouwens. Of in het Nederlands, sorry. Ik moet even zeggen. Het uitzicht in die toren hier is fantastisch. Het is echt bovenin. Het is echt fenomenabel. Veel trappen. We zijn kapot. Serieus, nog bijkomen. Maar ja, niet gedacht. Leuk, leuk. Echt. En je woont hieronder dan? Of is dat of in de penthouse hierboven? Nee. Ga zo kijken. Walking down the street, hearing people laughing, and it just feels so strange.
2: Dat is het tweede couplet.
1: Oké, okay, nice. Verrassing.

0: Nou, dat was door de dagen nog eventjes. En daarvoor hebben we geluisterd naar de twee live uitvoeringen. Passerby eerst en Feel So Lonely daarna. Nou jongens, dit project is bijna afgesloten. Aan het einde van dit uur, dan kunnen jullie dit project achter jullie laten. Jullie hebben ook best wel veel aandacht gekregen van de media voor dit verhaal, hè?
1: Ja, zeker wel. Ja. Even op de omroep natuurlijk zijn we geweest en de krant ook.
2: Kranten, meermaals.
1: Meermaals, wat journalisten over de vloer en zo. Het is op zich best wel leuk hoor, ja, absoluut. Ja. Ja.
2: Nou, en vanuit jullie natuurlijk ook veel.
1: Zeker.
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel heel belangrijk om een beetje zichtbaar te zijn. Hè? Want je kan wel in je eigen bubbeltje een beetje je ding doen, maar... Ja, je wil je verhaal vertellen. Hè? Je noemde dat bij je hiervoor ook al eventjes. Van jullie willen graag een verhaal hebben en een boodschap, letterlijk en figuurlijk. En daar heb je natuurlijk wel spreekbuizen bij nodig. Ja. We doen daar even wat oors Spannenburg NOF doen we dan graag aan mee. Want wij snappen natuurlijk dat er van alles gebeurt in de wereld en in de hoofdjes van mensjes. En dat sommige mensen daar moeite mee hebben en anderen daar... muziek is ook een soort van verwerking voor jullie, hè? Van de dagelijks.
1: Absoluut, ja.
2: Dat komt ook heel veel voor in de nummers die we toen hebben geschreven.
1: Dat merk je echt heel erg. Hè? Dat gewoon zo'n week kan je van je afschrijven. Dat is echt wel dat is heel fijn. En dat is iets heel creatiefs. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, die aandacht. Weet je, moet daarnaast natuurlijk ook al je socials nog bijhouden. En al die dingen. En ik moet zeggen, dat ik had gehoopt dat Maarten daar iets beter in zou zijn.
2: Oh, nou, nee.
1: Die is er even goed in als ik, denk ik. Ja. Dus ja, we probeerden wel echt elke week wel en de releases te doen. En mooi verhaal. En zo'n story en zo. En dat soort zaken. Maar ja, wij zijn niet van TikTok dansjes en zo. Dus
2: kunnen we ooit nog eens proberen.
1: Ja, dat misschien voor de volgende.
0: Het is wel zo van als je elke week een lied uitbrengt. Dan en je moet al die mensen... Ja. Moet je er ook nog bij doen?
1: Nou ja, weet je, we hadden al een heel draaiboek ook, hoor. Omdat we elke keer weer helemaal te bol werken eigenlijk. Want ja, het is een hele lijst die je af moet vinken. En dan moet artwork komen en een mastering. En dan moet dan uploaden. En, er zit een hele strategie achter eigenlijk. Er komt heel wat bij kijken, En elke... hadden we dat nog meer kunnen uitbuiten misschien.
0: En dan heb je ook nog heb je ook nog werk en heb je ook nog gezin. En je hebt ook nog... Maar je moet ook nog eens even slapen.
1: Ja, en andere bands.
0: En werken.
1: Wat videoclipjes maken, ja. Ja.
0: Al met al is dit heel mooi om je te uiten. En wij vinden het ook mooi om dat te blijven volgen. Want alles verandert gewoon. En de veranderingen ook in de kunst en in de wereld, zeg maar. Dat is, dit zijn wel mooie... pijlstokken, zeg maar, van wat er speelt. En zeker bij ons in de regio, Jouwer is ook gewoon een soort van muziekbolwerkje, zeg maar, in Friesland. En mooi dat daar heel veel dingen bij elkaar komen en gebeuren.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, dat is ook een onderdeel van jullie stichting.
1: Absoluut,
0: Wat doen jullie zo allemaal bij 8501 Indie?
1: Nou, deze stichting is ooit opgezet, ook ter promotie van de popmuziek in Jouwer en omstreken natuurlijk, dus de gemeente. En daar hebben we een oefenruimte hebben erin. En die zit er helemaal nok vol. Dus we zijn nu aan het kijken of we er nog misschien een extra ruimte bij kunnen krijgen. Mm-hmm. En we hebben een mooie studio ernaast nog. Hè, waarbij je gewoon voor een kleine prijs gewoon leuke dingen kan opnemen.
0: Ja.
1: Mooie live drums en dat soort zaken. Gitaarleraar. En een stukje bandcoaching willen we nog gaan doen. Maar ja, daar zitten we inderdaad weer met ruimte. Mm-hmm. Ja, en een hele leuke club van mensen. Ja, allemaal creatievelingen bij elkaar.
0: Het is bijna tegen het professionele aan wat jullie doen.
1: Nou ja, we willen wel een stukje professionaliseren hier en daar. Ja, zeker. Ja, het is ook wel soms wel heel gezellig natuurlijk. En dat moet ook. Ja, dus dat is ook houdt ons ook wel bij elkaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we willen wel een stukje professionaliseren. Ja. Dus we qua... venue, hè, want het zou ook een heel mooie zaal kunnen zijn.
0: Ja.
1: En dat doen we wel. Hè. We hebben wel showtjes gedaan, natuurlijk ook kleine prijzen, et cetera, samen met Friesland Pop. Maar dan zijn we aan het kijken of we dat ook verder kunnen uitbreiden. Ja.
0: Nou ja, dat het gezien en gewaardeerd wordt, niet alleen in de regio Jouwer. Jullie hebben een jaar of 5, 6 terug, hebben jullie ook de Friese Pop Awards hebben jullie gewonnen.
1: Ja.
0: Dat was in de coronatijd.
1: Ja, ja.
0: Ook. Was dat niet ergens in de Franeker of in Harlingen waar jullie stiekem op moesten treden?
1: Ja, Harlingen.
0: Dat jullie toen een prijs kregen.
1: Ja, dat was echt wel insane. We kregen ook ontheffing natuurlijk. Ja. Dus dan hadden we de avondklok en dan mochten wij als enige daarheen. En op de snelweg weer terug die helemaal leeg was. Ja, dat was wel een avontuur natuurlijk.
0: Online een optreden verzorgen en er klapten maar 3 mensen. Want dat waren de mensen die bij jullie in auto zaten.
1: Ja,
0: die kant
1: ja, ja, ja, ja. ja.
0: Ja,
1: ja, een rare tijd. Maar dat, zeker, dat was wel heel nice, ja.
0: Nou, ik ben een paar keer bij jullie over de vloer geweest. En wat vooral heel mooi is, is dat jullie, ik noem het even de oude garde, ook al 20, 30, soms wel 40 jaar meelopen in de regionale muziekscene. Ja, maar ook ook voor landelijk wel wat dingetjes gaan. En zelfs ook wel eens in het buitenland geweest voor avonturen en verhalen zat.
1: Ja, absoluut, absoluut. En we groeien af nog steeds. Hè. Ja. Er komen wel steeds meer ook wel wat jeugd en zo.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk.
1: Aantrekt, hè, die ook heel goede ideeën heeft. Ja. En dat weer aanzwengelt. Hè. Nou. We hangen niet achterop. Nee, we gaan niet.
0: Nou, we houden het hier vanuit de toren ook mooi in de gaten.
1: Goed, ja, bovenin, hè?
0: We hebben de spotlight.
1: Ja, het is op het moment
0: donker. Ja, het is donker,
1: hè? Ik kan net het zonnetje onder zien gaan.
0: Ja. Maar jongens, mooi dat jullie er waren. We hebben er nog eentje voor jullie klaarstaan. Dat is A New Morning. Nou, dat is dan meteen ook de bandnaam en...
1: De afsluiter, hè?
0: De afsluiter.
2: De afsluitende teamsong.
0: Ja. Zit daar nog een verhaal achter?
1: Dat is echt, dat is ook de hommage aan ons project. He, dus dat gaat ook echt over dat jaar wat we samen hebben gezeten ook, om mooie dingen te maken. Dus die tekst die slaat daar helemaal op. Ja.
2: Kleine samenvatting.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: We gaan luisteren.

Nou, met de Deus zijn we bijna aan het einde gekomen van het tweede uur. Die Architect hebben we even geluisterd. Nou, jongens, Maarten, Johan, bedankt jullie er waren. Een nieuw morning. We gaan het volgen natuurlijk. Niels, bedankt voor de techniek. En ja, wij hier in, bij Spannenburg gaan nog even twee uurtjes door. Zometeen Nieuwland en Paul Fans and Friends komen langs in het uurtje van Jana met haar film. En daarna doen we nog eventjes het Seert van Popta. Ook gaan we nog even twee uren bellen met Maite en met Ad Moraan. Nou, volgende week dan hebben we natuurlijk weer een uitzending. Dan is Locked Out twee uur aan het praten en muziek aan het maken. Bellen we dan met Quo en hebben we een soort van voorstelronde van een popronde. Nou, tot aan het nieuws. Hier nog even een stukje The Prodigy, maar sowieso nog eventjes War on Drugs, Pain. Tot volgende keer.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Vooral in Texas wordt beduidend meer naar olie geboord. Het bedrijf verwacht de komende tijd ook meer investeringen in olieproductie in Noord-Amerika. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. De acteur kreeg de prijs uit handen van festivaldirecteur Thierry Frémaux en reageerde zichtbaar geëmotioneerd. Travolta is in Cannes vanwege de première van zijn regiedebuut Propeller One Way Night Coach, waarin ook zijn dochter meespeelt. De film verschijnt later deze maand op Apple TV. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen.